Dort wird eine Stadt, die Phönizianer gegründet hatten. Die Phönizianer waren ein Volk, die viel mit den See und Schiff zu tun hatten. Die hatten mehrere von den Großstädten gegründet, entlang den großen See, ganz bei Nordafrika, und entlang den Siedener Ewe von Spanien. Die waren so weit aufgereist, bei was nu England ist. Die hadden de stad den Namen England gegeven, en dat meint een land van Bleich. Die werden doorheen gereisd om dat Bleich te holen. Also weer dat een stad die de Phönizianen gegeven hadden, en dat weer dan zo'n stad die zo'n ingang weer tot het vaste poort van de wereld. Nu hebben we hier verens een grote probleem. En mij is er door eens een gratere probleem als die probleem met de vis. En dat is Jona zelfs. Meer zo dat we worden eindelijk geen woorden probleem hebben met een vers. Over Jona, jo, dat is een andere zaak. God zegt te hem dat hij naar Nineveh gaan zal. Hij heeft leven den andere weg. En schaft zich een voortpriest naar Tarsus. God zegt hem naar oosten, hij jink waste. Jona had zich opgemaakt dem Herrgott an gehoorzaam te zijn. De vrouw komt dan natuurlijk ver, waarom wordt hij dat doen? En daar zijn meerdere oorzaken voor dat, en ik wel wens eenje van die onzeker. Eerstens wil ik zeggen, dat des man Jona de Ninevite host. Hij wil niet haar dat den zal geraad worden. De Ninevite waren een hongerig volk, also in eenem zin weer door een grond voor den host. De Assyrianen waren een van de oudste nationen in die tijd, wanneer het met hongerig te doen had. Alle andere nationen en mensen hadden angst voor den. De hadden een bijzondere weg mensen te toeleiden om den wat door te brengen dat de aanzaaien worden wat ze wisten, oder bloos den te toeleiden. Een van wat ze te mensen deden weer den naar de wildnis te nemen, en den dan in den hete zand begroven, zodat bloos dat je nek een kap rutstuk. En dan worden ze een ladene reimer, der zijn tong poekse, en dan dem doorloten in de hete zand aankomen. Dat wordt gezegd dat de mens ganz rozend wordt zinnen, eer hij starf. Dat weer lang niet het oogste dat ze te mensen deden. Wanneer de armee marcheren deed, hadden ze een bijzondere weg door te doen, en dat weer langzaam en klapartig. Een oorzaak waarom de Babylonen even den gewinnen kunnen, wie wil ze zo langzaam marcheren. Wanneer de armee marcheert, dan nemen ze er families met zich met. Daar weer ook niet zeer goede ordening in de armee, dat weer meer bloos zo als een grote klampe mensen die de lengte reisden. En dat wordt goed te zijn in zinne, dat de anordning wordt weer dat jegen aan weer, wanneer ze hem terug waren. Op wanneer ze reisden of de marcheerden, dan werden ze zo als een grote meng heisraken die op een stad op toe kwamen. En mensen hadden zo'n grote angst voor den, dat het is gezegd worden dat een ganse stad wordt er leven zelfs nemen, leven als in de hongse Assyrianen er hing, te volen. Als er is te zijn, dat nationen niet wat leef houden verdienen. We weten ook dat de totide worden de Tlandere banden naar dat noordelijke poort van Israël schikken door te plunderen. Voor een lange tijd weer dat Syrië en dat Israël Tjenigrijk de egel kriegen die de ene jagen de andere. De themen schließlich bij door dat ze een vereniging maken wils am noorden en oosten kwam de Assyrië nation ver. En die nemen schließlich beide Syrië en ook Israël in gevangenschap weg. Als ze dat te eerst deden, worden ze naar een stad aanverhaft komen, je in een stad, en den aanvallen. En dan worden ze de vrouwleden gevangen nemen, en de mannen en kinderen deden ze in een hongse weg doodmaken. Also, we weten dat niet, maar dat is goed mogelijk dat de ene tijd de Assyrianen ook nog jonger zijn stad gaat heffer gekomen waren. Wer weet, die zijn vielleicht sogar naar zijn huis gekomen. Dat is mogelijk dat hij zelfs gezien had wat hij tot dat volk deden.
Ik zei, we weten dat niet, maar dat is mogelijk. Een leer dat we hierna weten is dat Jona de Assyriana host. Hij wil niet haar. Dat den zal je raad worden. En daarna deed ze zijn predje. En zo reist hij in een andere richting. Hij wil de boodschap niet naar Nineveh brengen. Nu waar we de tweede oorzaak bechecken. Nu wordt weer te Messiah op wachten bent. Zijn boodschap weer niet verraden. Zijn boodschap weer voor je recht. Niet zo? Nou ja, dat is zo. Zijn noorrecht weer voor je recht. Op een zee maar, des man Jona chand dem Herr God. Een Fries en je man had van Jona geschreven, en je zegt dat Jona had bloos een geschichte geschreven, dat het niet zijn persoonlijke ervaring weer. Die had je gezegd dat Jona God niet werkelijk chand. En dat dat de oorzaak wie je was, waarom hij weggerand weer. Maar ik stem daar niet met in, oh nee. Jona chand gaat ziemlich goed. En dat is de oorzaak waarom hij weggerand in de andere richting. Jona wist zeer goed dat wanneer hij doorhand ging met de boodschap, en dat volk boese deed, en zoals we weten, die deed de boese, dat gaat de stad dan niet rechter worden. Hij wordt de stad raden. Also wil Jona niet haar. Dat de stad zal geraad zijn, hij wil haar, die zal vernicht worden. En daar wil je dan ook die zaak, dat wanneer hij doorheen ging, en God die stad dan niet vernichten deed, dan wordt dat zijn wegen zijn predje, zeg maar. En wat worden zijn eigen lied, de Israëlieten dan, te aandoen? Oh nee, hij wil niet haar, dat Nineveh zal geraad zijn. En zo raadt hij in de andere richting. Weg van Nineveh, en er steht no, Nineveh, wil hij wel niet hebben dat die stad zal geraad zijn. Wie worden daarmee van de reden Lothar?

Nu wil ik hier nog een derde oorzaak geven waarom dus Jona in de andere richting uitreist. En dat is dat hij een ongehoorzame profeet is. Dort is zeker. Hij is niet in Gods willen en in dem zin is hij zeer zoals de verlorene zin en dat Lucas Evangelium van dem Jezus redt. De verlorene zin rand van twee zwaag. Hij wil niet onder zijn voordeel zijn willen leven en zo jenk hij naar een land wiet af. En Jona is zekerlijk niet in Gods willen, een profeet die niet met God wandelt. En wie waren zijn in dat laatste kapitel, en dat ganse kapitel heeft te doen met Jona zelfs, dat God aan proeft terug te brengen in gemeenschap met hem. En wie is zo wat Jona aanbelangt, wie aan weer dat alles toop, goed genoeg oorzaak weicht eraan. Oder wens proeven in een andere richting weicht eraan van God. En dan is er nog een oorzaak, en dat is de laatste. En du bist dat wat nu vielleicht niet in je worde. Aber hast du mal aan je dacht dat God en dat Oude Testament brugt de profeten niet derg weich een boodschap te brengen naar de nationen rondom. Dat heet een boodschap van de radung. Dat is zo dat Jeremia een zo'n boodschap naar Babylon neemt. Aber God deed niet zijn boten uitschakken als missionaren in het Oude Testament. Wat God in het Oude Testament brugt, wie eindelijk krijgt dat jegendeel van wo hij dat nu en je ardent haft. We moeten verstaan dat God wil ha dat Israël aan deine en aanbeden zal en een nation die een krijgsweg van de wereld wieren. Dat is waar drie grote weltländer zich trafen, Europa, en Azië en Afrika. En de nationen in die tijd, wanneer ze niet bij zee reisden, dan werden dit de weg waar ze reisden. Dat wordt aandacht dat Israël land nemen. En zo neemt God dat volk, leidt aan in die steden in, door bij de krijgsweg, zet aan dat ze een tempel bouwen zullen, om aan te beden, en die zullen zij zijn voor de Heer doordacht dat ze aan in dat land dienen worden. De aanloding wie aan weer komt, wel weer opgonnen naar dem Herr God zijn huis en am door aanbeden. En die tijd werden ze zij en dem dat ze door bij de weltkriegsweg God deende. En de welt kwam nu aan. Nu wordt verlegd, wer zei, dat wist ik niet. Aber jo, dat is zo als dat weer. De koningin van Sheba kwam van dat eng van de eerd. Zegt het, en het wordt bloos dat een toeval gegeven. We hebben even in het Nieuwe Testament bijspel van dat. Dat is interessant, dat van Noah zijn drie zins, weer door een van jeder van dem er nog komen, den dat evangelium gegeven wordt, ganz am Anfang. Door weer de Ethiopiën uitgesneden, en dan de Saul van Tarsus, de later de apostel Paulus weer, en dan de Cornelius, de Rijmische hoofdsoldaat. En dat zijn bloos bijspel. En ze waren bloos de drie gegeven in dat apostelgeschichtboek. Daar werden je veel meer met de tijd, eindelijk duizenden, en ze gaan lote miljoenen die de radung aannemen. Dat heet van Mark de Heide. Maar in dat apostelgeschichtboek wordt ons bloos de drie bijspel gegeven. In het Oude Testament is bloos dat eind gegeven. De Sheba koningin. En waarom kwam zij? Wist zij had van zo weet af geheerd hoe de aanbeden deden. En zij reisde naar Jeruzalem en vond door dat door een altaar weer verzinde. En dat weer wat arbeid doorbracht dat zij dem Heer zijn radende genood aannemen deed. En wanneer de geschichte im Oude Testament lezen worst, dan worst zijn dat zij weer niet de eenste die kwam. Wanneer ze ook de eenste is, die bij hem nomen genaamd wordt. Aber dat zegt dat de koningin op de eerd, kwamen Salomo zijn wijsheid te horen. Während de tijd, en jo, dat weer maar een korte tijd, dat is zo, aber während de tijd weer dat Israël volk en zei tot de ganze wereld, en dat is zo, als de Heer dat voor die tijd in je stad houdt. En die werden zij niet in ruit konen naar andere landen als missionaren, maar in dem dat andere landen en veldje
no aan tjeme. En zoals ik zeed, nu is dat karakter eigendeel. Dat is een beetje te bewonderen dat Jezus de 12 mannen zeed dat zij zullen naar de ganse wereld gaan en dat evangelium predje. Jeder een van die weer een Israëliet, een Jood. Mij is mij zo dat deze een of de andere aangecheckt worden haar en je zegt, oh, dit is ganz anders, dit is wat niet. Wie wisten niet dat het neem weich kon je doen worden? En er steht dat andere naar Jeruzalem komen zullen, nu zullen die mannen in Jeruzalem aanvangen en dan naar Judea en Samaria en naar die ganze wereld gaan. Dat is wie dat nu zal je doen worden. En dat is wat wij ook met dit proberen te doen. Zoveel steden als mogelijk dat evangelium aan te bieden van Heer. Ik hoor eermaal dat Israël je kritiseerd wordt dat ze niet je doen hebben wat de Heer wil hebben dat ze doen zullen. Overvorken wordt natuurlijk op een act van God's gebod en dan rekenen we dat de wereld zal naar onze tjoik komen. Over Jezus zien wij weer dat wij zullen ruut gaan met dat evangelium en mensen tot Heer gewinnen. En dan den naar de tjoik brengen en den ongerechte en God zijn woord, zodat zij hem geloven was kennen. Meer zo dat is God zijn wijk in deze tijd. Over en Jona zijn tijd weer dat niet zo. En zo weer Jona dag verblijft als de Heer te hem zei dat hij naar Nineveh reizen zal en daar predje. Wanneer Jona tot de Heer terug aan je reed hoort, dan wordt hij vielleicht gezegd, na wacht een beetje, wat is dit dat du te mij zegt? Vielleicht heeft hij zo te hem Heer gezegd. Maar dan is mij ook zo dat hij bloos zo schwind als mogelijk uitgeretst is. Maar hij wordt vielleicht gewonderd, waarom God wordt van hem verlangt dat hij niet van andere profeten verlangt had. En wanneer ik de geschicht van Jona lees, en ik lees den eermaal, wil dat als een goede lektion voor mij, tot de Heer gehoorzaam te zijn, en doen wat dat is dat hij van mij verlangt. Dan ik haar even wenst en beet met lied met Jona. En Jona en Mahan, zoals al de Israëlieten in zijn tijd, dachten zo dat zij de eentje waren die God zijn uiterwilde volk waren. En door wie geen gelegenheid voor eigen zest wem en God is kind te zijn. Over dit Jona-boek dat ook openbaren dat God ook de herder er God is. Paulus mag dat ook zeer klaar. En Rema 3, 29, wo hij zegt, is hij bloos de Jude er God? Is hij niet ook de Heide er God? Jo, hij is ook de Heide er God. Jo, Paulus en Jona worden bij zeiden, jo, hij is ook de Heide er God. En die worden amen zeiden daartoe. Dat neemt Jona even een stoot, wat hij bij den en schluss tjeem. Dat zien God ook de Heide er God via. En dat God den ook raden wil. Nu dan heb je hier wat God zegt te Jona. Sto op en ga naar Nineveh, de grote stad. Ga en schrie tegen de stad, dan Godloset is ver mij gekomen. En dan heb je dat besonderd, wo dat zegt, ob Jona mocht zich reed am notarisch uitretzen van ver dem Herr God en reis drauf naar Jappe. En hij funk een schep dat notarisch zegelt en hij betolt den voortpries en jeng op een schep en ab om met den met te reizen, no Tarsus weich van dem Herr God. En wie worden dat nächste Mal uitvingen, dat hij door onje am schep en jeng, en zich door doorleed en ensleep. Door es wort, dat wie een beet van reden zullen, krijgt hier. Ik traf eermaal Christen die veel trouble ha in er leven, zware tijden, en die wonderen dan of ze hem eng niet en God zien willen wandelen, wil zij zoveel schwierigheden hebben. Ik kan die je niet zeggen of du en God zijn welle best of niet. Maar hier met Jona, hij dacht nu vielleicht zo, dat wils aan dit alles gelungen had met zijn donen zo wiet, dat wils hij zich nu doorlaaien kon en aanslopen, dat alles in ordning weer. Dat is niet immer zo, dat wanneer alles gelijk gaat en een Christ zijn leven,
dat die dan kon zeggen zijn dat hij en God zijn willen is. Eindelijk kan dat je een deel voor zijn. Wanneer een Christ en God zijn willen is, dan immer han wordt zoten zoveel en zijn weich schmieden als hij af en kan. Dat heet in den Christ zijn weich. Also kan dat zijn dat wanneer er verschillende verzekeringen zijn, verschillende troubles, verschillende schwierigkeiten, dat dort een teken kan zijn dat zo'n Christ in God zijn willen wandelt. De Bijbel zegt dat alle die jettelijk leven worden, verzekeringen en vervolging ervoren. Also wanneer dien leven te leicht is, dan kan het zo'n geven dat du dem Herr vragen zust of alles in ordning is tussen die en dem Herr. Hier is Jona, die is zekerlijk niet in God zijn willen. Hij rent van God weg. Een dag ligt hij hier im Schep en slaapt, als van alles in ordning is. Hij weer bij Joppa gekomen, geen probleem. Hij had door een fort gekregen op een Schep, had den fortpriest betold, geen probleem. Een dag hij is niet in God zijn willen. Zo weet had hem dat alles gelungen. Dat waarde wie immer han ook zeer fijn, vielleicht klare zonneschien, met bloos een beet wind, genoeg dat dat schip zeilen kan. En zo schien alles in ordning te zijn. Maar dat weer niet alles in ordning. Zoals wie dat nächste Mal zijn worden. Also bedan Gottes Segen, meine Freunde.

Nu får vi wieder met de geschicht van Oom Kloes. Denken van feierwerk wat in onze geschicht passiert? Oom Kloes voer met Fries Greuter naar Moskou. Daar troffen ze met Greuter Ehrenbruder Hans Friesen. En dan red Oom Kloes met den jungen Josh Pauls, met wem Greuter zich verläuft haf en die ober in Moskou van den golden schmollen weich rofgeroden is. Josh denkt Greuter haft am Tipp gegeeft, wils hij keine Brei van Armeier kriegt. In met de tijd haft Josh zich zelfs on eine rusche Mjall, Poliskaya, versproken. Noch schlimmer, Josh nimmt Bion Morphinpellen an, van zine hortes Wodeo te verjeten. Oom Kloes red in bed Josh alles te bekan en wader zich op God te vertrouwen. We heden feie weg op met lezen, groot als Josh topbroek en alles bekend. Hier zaten de twee top in Moskou, weet of van een heimatdorp, Anovka.

Je hoort nu wat passiert. En plot is het radioprogramma ongevoerd bij de Breg, CHPD in Aylmer, Ontario, Canada. Wanneer je deze radiodienst ondersteunen mochten, bitte bet voor ons en voor alle toehoorden. Hoort jeder werk op ditzelfde zelfde zifferblad. Mijn naam is Helen Boyne. God te zien en bad wie ons vader hier.

geloven, Gottes woord, gehoorzaam, gebed, gemeinschaft, kannst du ook al deze vier verschiedenste gees, zoals wie dat hem leid herduiden? Wat was dat voor bij Markus zijn? En bij zijn familie? Ob hij wat van geloven, van Gottes woord, van gehoorzaam, van gebed, van de gemeinschaft kennen duid? Oder ob hij dat überhaupt kennen wil? Weetst du, dat wat ons van dat Tante Natascha eine Geschichte van einem Doktor vertellen. Horch wir doch mal, num nächsten Leuter Tönnenner.

Ze komen dat ook door een hoofddag dat we damet waren. Dat we serenerisch en diester en windig, dat we van de tjongeudet waren, brachten ze op middag in Mijalte. Dat we nog ganz nat, dat we op een wasch van de schul vom auto ongevoren worden. En dat bontje had door bij grote schoede genomen. O ja, dit Mijalte zal hij nu opereren. Dat Mijalte brachten ze nena. Hij betreed zich de beelden, hij betreed zich de bontje van dat Mijalte. Waar heutst du? Vroeg hij haar. Katharina heut het. Ze zag, waar hij gans ernst ziet. Emma gans neef in de bontje, dan waar op de beelden ziet. Hij vroeg, Maria is alles zo wit rood? Hij zie nog daarbij, voet, zei ze. En ze moet nog alles rood. Dat Mijalte zei, heb ik nog een beetje tijd? Dan wil ik nog beter voor junt, dat de haar junt zeeënt. En dat ik schoon schloppen wou. Het wel wat schoone dromen. Het voelt me hier aus im Himmel. Dat is alles zo dag hier. En zo schoon. Dat gaf Markus te denken. Ja, aus im Himmel. Van dort had zijn mama hem ook immer verteld. Oh. Aber dan zei het Mijalte. Ganz luid. Lieber Gott, ik zie die zo ergötten, als wat du hast mir ook läuf. En als wat ik dat du dus m dokter läuf hast. Zijne zinne heen en dat hij dat alles kon goed maken. Vier du zelfs zinne je danken en help dat hij dat kon zonen wat hij doen zal. Amen. Markus, tijd Maria aan en zit, het appareert er niet. Het wil de tintje appareren, hij kon het niet. Dat zal een andere doen. Hij ging eruit uit de stof. Maria jent in haar rond en ze zegt, Markus, du wolltest dat zelfs. Du bist hier ohne van de beste dokters. Du weißt doch ook dat dit Mijalte je geholpen wordt. Kom, dat Mijalte voor die je bet. Du moetst het doen. Markus schlugt ganz schwor. Hij wil ganz oprecht. Jo, het wordt het doen, zegt hij dan. En jent tritt. Oh, dit Mijalte had een arm veel opgewollt, wat een arm alles weer. Zo kom hij en hij appareert het Mijalte. En werkelijk, de haar zie je dat. En dat wordt alles zo goed. Zo ovens, als hij naar huis ging, dan sluipt het Mijalte. Hij had alles goed overstaan en dan sluipt ze. Maar op de volgende dag als hij op arbeid kwam, ging hij het eerste naar dat Mijalte zitten. Hij kwam en vroeg, wie heet het Katharina? Goed, hij heeft goed te slopen. We moesten er wat geven je in de woorden. Maar zo zit alles ganz goed bij de uit. Hij ging nena en stond aan haar bad. Ze sloopt nog. Hij stond een tijd daar aan. Deze kleine, die had voor hem gebed. Die had al zo'n vasten geloven. En hij werd zich nog eenmaal door jen. Hij stond een tijd daar aan. Dan mok ze de ogen op en zegt, oh, mijn engel is gekomen. Ik zie zo'n engel, zegt Markus. Ik zie je blöste dokter. Jo, opa God benutzt die aus dem Wettig. Der heeft der Stie mijn bontje gerad. En dat is je zo dankbaar. Het wordt dat, du kost dat niet, zo'n er kon dat. Opa God le kon dat. En der heeft der Stie ne henge doen. Ik zie ze vreu. Danke. Markus wird so abrecht am kommende Throne. Hoi jens Rüder, Gott hat euch am gewirrt. Wirdet die Gebete von seiner Mama? Wirdet ihr noch ärmer? Hoi jens Rüder, das muss ihm viel zum Notenzen. Hoi dacht am ganzen Tag darüber nur.

0: hoeend in de stoel waar al de met over de zote en zit. Het wel begint of prachre. Het is zo stolt. Het dacht Emma, het wie zo kloek. Het kon alles. Het verstond alles. Aber eindelijk is het daar, want dat mij werd. Hij draait zich naar Maria en zit. Dankeschön, dat u voor mij ook beden doet. En dat u geloven doet dat God dat mij werd kon. Het is zo dankbaar dat die alle mij het niet nu drogen en dat die eenmaal waren met mij duldig waren, ook wanneer het zo stolt weer. Het heeft mij van daar betekend. De kleine Katharina, die heeft mij de ogen opgemaakt en mij gewezen dat het uit mij nog kon. Al dat wat ik kon, dat is dat je hem haren. Hij heeft mij begroefd en hij werd dat je mij. En het heeft mij van amok broken laten en wel dat ook weer. En wel veel dollar dem haren dit loof weergeven. En dat zie ik het, want zo goed is. Alle tijden aan met grote ogen aan. Wat dat kleine mij altijd de God en leven van deze dokter je doen. Tien ze wel uit de kunt alle meut maken, want je wordt goed verstaan, wel dan is zelfs ons loven, zelfs ons op de schouder klappen, wat wie voor goede zijn, wat wie voor goede tenen. Alles wat we tenen, dat tellen we plus des Gottes genoeg. En hij helpt ons en hij beschenkt ons met goeven dat we vlees zingen tenen, en dat reden tenen, dat we andere helpen tenen, en dat troosten tenen, dat we vlees goed reiten, en dat lezen tenen, en dat wat we tenen, dat tellen we alles, wens God ons zo'n goeven gegeven heeft, en wel we alle met die goeven ook voor hem haren werden.
1: Yeah.

0: De klok is 5 met 30 minuten.
1: Herrliche Botschaft des Heils, alt und doch ewig neu.
2: Dit is de Herrliche Botschaft, in Exipedia John Wheeler. Dit programma wordt meelig gemerkt door de CMCI gemeint uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongesteld van een geestelijke opbouwing voor een jeder ene die door horche deed. Dit is dat zo wat je zegt wordt en wann God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen en wie worden God loven en am gehoorzaam zijn.

0: De klok is zaas.
1: Welkom naar het programma van deel. Mijn naam is Henry Redekop. En u bent eigenlijk in het programma wat de tipje stop wordt van de Stem Radio en Scripture Beliefs. Met mij aan dit programma is mijn vrouw Tina Redekop. En wie zijn hier te vertalen van bevrijd leven? Zet voor het nächste stukje bij de Tion. Zat je doel, neem tijd. Krijg je eigen partner. En we behouden van wat we leren kunnen van wel een goede bevrijd leven te gaan. Welkom terug naar het programma van deel. Wij zijn van deel waren im studium hier in Zatina en wij gaan Ruben en Mary Klaassen waren met ons van deel.
2: Ja, dat is een grote verhaal.
1: Veel moest je met een topje weer en dan vertelde wij van wel wie kan goede onge hoe lang kan een bevrijd leven. En wij willen dit thema een beetje anderen op een beetje materialen. En we willen van deel vertalen van het geestelijke leven en bevrijd leven. Wat is het er ook met verhältnis te glik gaan?
2: Ja, een kan geestelijke verhältnis ook gaan. En een zal ook geestelijke verhältnis gaan met een partner.
1: Dat is correct. Ja. We kunnen allemaal van arbeid vertalen, maar dat is veel meer in ons bevrijd leven als bloß de arbeid en de dagtägliche zaken. Dat is nog het geestelijke part van ons leven. En wat we dort hingen laten doen, dan wordt er onder ook schwere tijd aan met te komen. So dat wil ik vandaag wel met Ruben en Mary te vertellen. So Ruben en Mary, welkom hier van vandaag.
3: Dankjewel. Het is goed hier te zijn.
1: En dat is goed jullie hier te gaan. Veel meer dan hebben we al fijn geleerd van jullie en we willen van vandaag waren. Ik wil aan de toehaarige blijven helemaal waren denken hopen dat jullie zijn niet meer een jonge kikkel. Je gaat al meer jaren in bevrijdend leven als ik en Tina voorop jaren gaan. So je bent lid van ervarenheid. So, dan moet je harken dat van deel en zei ze, oh, maar dit zijn mijn jonge lied, die gaan nog niet ervarenheid. Nee, dat waar we de voet klommerken, dat is de lied die reden van ervarenheid. En die zijn even 50 jaar bevrijd. En wanneer je van deel weer hier zo'n studium was, dan moet je zijn gaan, die leven zit nog aan mijn zij.
2: Dat zo, en dat is zo'n wat ik wel wie zo'n vieren, wanneer mensen zich al 50 jaar uit een mooie bevrijd gaan, dat is werkelijk zo'n om God loven en prijzen.
3: Ik weet niet van een mens aan het leven, you know, dat de oude mensen, die houden nog de hand, is het wel fijn, is het wel zo cute, zei ze.
1: Nee. Laat de smaak niet.
3: Ja, we leven ons, het is schijn.
4: We deden ons 50th anniversary ook zeer vieren. We hadden veel muziek en veel mensen. Dat is ook something te vieren. Want ik nou zo lang als topje was en Emma heeft zeer schijn gegaan. Niet alles ging schijn, maar sogar alles, wie Emma zei, maar de Heer gaat voor die te merken.
3: Ik leef dat het goed, wanneer je zo oud als dit dan, dat er al niet meer aan denk houden, waar de schlechte tijd weer.
1: Was het maakt voor je, dan waren we de schlechte voor je, niet?
3: Jo.
4: Jo, wie doen ook voor je, wie zijn alle, wie kennen voor je, dan zouden we dort voor je, wat niet goed is.
1: En zo maakt we de entscheidung merken, dat we wollen op de goede trachten.
3: Jo. Jo,
4: dat maakt we dan, dat we dort entscheidung met de goede verhaal. Viele dingen heb ik doorgegaan, maar als eerste kind dat we hebben genomen het kind. En we hebben dat ook zo gezegd, we waren de schlechte voor jeden, bloß dat goede behouden. Deels dat is nu al zeer goed.
1: Wanneer de schlechte tijden zijn, dan mag die vaker moos we hand draaien, dat we hoop vinden door onze schwere tijden. En als Christen, dan draaien we ons nu God. Ja. En hierom zijn we zo zeer beneidigd om een jeselijk en goed jeselijk leven en ons bevrijd leven. Dat voel we van deel wel van vertalen.
3: Ja.
1: En je hebt wasse dingen wat je hebt ervoren, wasse dingen wat je vielleicht hebt niet zo goed gedaan, en wasse dingen heb je beter gedaan. En daarom, wanneer we eerst denken aan jeselijk leven hebben, en bevrijd leven, dan is het neidig dat we ons amtelijk verstaan doen. En zo vielleicht kan je aanvallen met een wasse vertalen van je hintergrund, niet alle Kleinigkeiten von ihrem Hintergrund, aber von ihrem geistlichen Hintergrund. Wo ihr halt könnt top waren.
3: Ja, ich war so Familie, die wir immer zu zeugt, meine Eltern, die hatten sich auch betiert, ihr Eck da wir. Und wenn du zeugt wir, sind noch so oben, da wir wieder. Wenn du smarrest, dann wir auch da. Medwerk, eine Mutter Betstund in der Jugend. Und dann, das wir ziemlich wichtig. En we hadden een tijd weer een prediker in mijn van de voordat de man met de familie te Bijbel lezen en zo. En dan vond ik dat ook aan. We hadden allemaal bij hem eten dat we allemaal een klein bed hadden, wat we alle kunnen. Maar dan vond ik een beetje aan dollar te beden, dus hem zichzelf.
1: Want u zei, doe je een gebed wat je alle kunnen, dat we een uitwendig gebed.
3: Uitwendig, ja. En dat spreekt ze, dat is niet nieuw. Je moet dan beter mee met je familie. Zo, dan vond ik de voeder ook een beetje dollar met aan.
1: Dien voeder deed?
3: Mijn voeder, ja. En dan, bij ons ekkers, nou de, buiten 14, 15, dan, ik leef eens weer, worden willen jong, je was en onze familie, dat wordt vlechtig zijn, je was. Uh-huh. Ik weet eenmaal, wil ik bloos even niet aan het choik, ik wil daar met mijn vaders en een stoot, en die horen door, die willen zo'n spel en alles uit de duinen, en ik wil nog een beetje smeek op, heven van de goals en zo wat, maar mij bouwt dat als zei ja. En dan, wie ik terug naar de tjoik, als de tjoik voor dich weer, en dan, we mijn papa en mama zeiden nus, oh, ik wil zo zeig mal wat.
1: Wist net wat u deed?
3: Ik leidde wist ik niet wie in de tjoik was, maar die wilde nus zeiden, so dat bouwt dat mij veel meer als de mol, hadden mij verloomd.
1: So du wirst, wir werden schauen, die Blutsmann hat eine Schenkes abgewärmt.
3: Ja,
1: und die hat aber die Weisheit zum Weiten, dort vielleicht bloß die Leute selbst fehlen, mit Wundern aus der Chime.
3: Ja.
1: Wie vielleicht Peter.
3: Ja, gleich, vielleicht Peter. Und sie hat die Baby, meine Mama, bet viel. So, wir haben all an dem Herrn gefeucht.
1: Und Mary, du bist aber von einem anderen Hintergrund.
4: Ja, dort habe ich nicht erfahren, was er hat. Ich will immer, dass meine Brüder, die Däde von unserer alkanischen Kirche, von dort, wo sie noch der Stadt und fangen an zu arbeiten, meine Mama hat sehr gewarnt und sagt, pass auf, dass du sehr schlecht in der Stadt. Dann kamen sie ins Trägen und haben sich ganz anders geistlich anbedacht. Wir haben Jesus angenommen als Heiland und nun werden sie sehr froh am Herrn und vertrauen uns das egal immer. En we hadden eens een mooie kerkje voor een Alkanische kerk. We alle op Hoogdeutsch en mij interesseerde dat niet zei. Ik werd dan zei jong, vielleicht 12 of 13. En kreeg dan, ik wil zo'n wat schijn hier, schijn er leider, zo'n wil ik. En eens een mooie nemen de bereider ons ook met, naar zo'n evangeliums dingen. En dan denk ik dat zo schijn en wil ik nog Maya, Emma, Oba, mijn mama, die weer zeer betriebt alweer al dit. Zij weer de Alkanische älteste, haar dochter en de mensen en de dorp, die kijkt allemaal wat deed ze nu, wat doen in de kingen nu. Dan moest ze allemaal oppassen wat we deden. En zo, ik heb allemaal gebeten dat ik ook wil kennen naar zo'n evangeliums steden voor hem.
1: Ruben was op in dem dat de voerder deed de Bibel lezen, die deed te beten en zo'n zaken. Was du in zo'n heim op wie deed te beten?
4: Nicht taubbeten, aber wir sind auch Samarians, wenn wir nicht können in Kirk, wir haben nicht really in Fortich, dann die meine Papa die Gesangbuch rückholen und dann singen wir taub und werden besser lesen. Jedes Mal, wenn wir nicht in Kirk deiden fahren. Aber taubbeten, wir haben auch so ein Gebet, was wir haben utwendig gelehrt, das ist unser Vater, und dann beim Dasch beten, da deiden wir auch im taubbeten da, aber nicht bloß von dem Hort beten, da schauen wir nicht.
2: So dann, als die Jünd befrieden, wo deid die dort dann taupassen, wenn die Horden verschiedene Hingergrün, wo schafft das dann?
3: Wir probieren dort dann auch zu tun. Da ist wie taub wir die erste Nacht, dann beten wir taub, und wie ich sage, schein, wie wisst ihr, Gott hat uns taub gebracht in der Bibelschau, und nun wollen wir noch wieder auch so dort leben. Wir haben uns ganz handgegeben im Herrn Falle, und wir probieren ganz vom Ochen an, dort auch mit taub beten und taub Bibel lesen.
1: Viele Menschen, die da horchen von dir, die wollen vielleicht sagen, das lieber Leute zu beten, da würde das sehr fremd sein. Du bist immer abgewachsen, aber Mary, du bist nicht. Wird das fremd für dich?
4: Ich bin 15 Jahre alt, dann wir los von der Kirche, und dann David und Evangeliums, und dann werde ich mit Sinnerschul kennenlernen und so weiter, dann wird auch Makel, ja, ab Leute zu beten.
1: So, bei 15 Jahre alt, dann fängst du an mit Menschen zu sein, wird ab Leute zu beten.
4: Ja.
1: Und dann ist die und dann befrieden, dann wird es nicht so sehr fremd.
4: Nee, dort wird nicht mehr fremd. Nee, dann haben wir auch eine Bibelschule, da haben wir alles über die Lehrt.
3: Ich will sehr alt, ich will dann 22.
4: Wenn wir uns befrieden, dann haben wir 22. Aber wir haben auch viel gelehrt. Ein Ding, dass wir eine Bibelschule, wir ein Wort reden von Mission, Arbeit tun, wir haben auch bestimmt befrieden. Und nun fragt es auch, wie wollen kommen und uns ganz nur Herrn geben, wann er uns will. War ich in der Mission Field oder wo immer hei ans Well. Auch wir dort wurden alles verloren, haben dort dann fallen. Und dann muss ich sehr denken, aber nu muss ich da meinen Ruben hängen lassen. Aber ich muss fallen, was der Herr will für mich. Und dann da ich dort und dann kam ich auch noch fern und dann sag ich dort, Ruben werde eben so, er hat auch so krank so alles getan.
3: Und dann wollen wir dort auch down und ich fange dann an meinen Waar ik zo'n holiday weer en niet op wat trak weer doorhaan, weich van al onze vrienden en al onze familie,
4: wiet weich.
3: Mijn mama weer ze wel wel je doormaken, Rusländer. En ze wisten niet van wat de ferie. Maar we probeerden door en een tjoik alweer schoven met halpen over. Ik hou nog veel te leren. Dus we laatst een beetje van de reden deden. Mijn, waar ik weer to Mary, niet helemaal schmak hartjuk, niet ook een beetje aanrechte aanstelling. Daar moest je met schoven.
1: Nou, wie zegt hier zijn uw tijd voor dit rapport? We waren eerst een pauze nemen. En dan komen we 3, nu dat leidt. En dan worden we weer vertalen aan.

Tjenja vroegen met zakken bestrijd. Een plotische programma van Radio Zegenswelle. Mijn naam is Victor Zwartstje. En dit is een programma voor zich weer op twee vragen en te gronden

Andrew Friesen in dit is het programma Kicknup. Wel wie hier taup aan de eeuwen op Jezus ons heiland zaten, zo is de schrift zegt in Hebreeën 12 vers 2. Wel wie Jezus immer am eeuw hoem, die den geloven en ons ongevangen haft en ook voor ich merken wordt. Jezus had kunt vrede haan, aber hij neemt dat lieden om Kriets op zich, in de schoond, zo is van dat nisch wie, en haft zich on de rechte ziet van God zijn troon gezaad. Wie kommt von dir unter das nächste Port von Galater und wie lesen ein Kapitel 4, Versen 12, 20, so steht. Breida, sieht doch so aus ek, wills ek sie so aus je. Je han mi nösch errichtet gedun. Je weiten, dort ek du wein, dort erste Bejün dort Evangelium predigt, wills ek krank wir. En ek hod jen dort nicht verdenken könnt, wann jen für meine Krankheit geäkelt hod, aber je han mi nicht scheif angekickt oder rit gestart. Je nemen mi ab als ein Engel von Gott, so als Christus Jesus selbst. Aber wo ist dei Fred geblieben? Ek weit bestemt, dat je dann, wann dort wir mehlig gewast, hod je jinte Ioen uitgeräten in mi gejeft. Sie ek du derchen fiend geworden, dort ek jinte Wahrheit gesagt hab? De falsche Lehrer, die dort so sehr am jinte daunen is, han nöscht gaudet am Sehn. Die wollen jint von mi weich lenken, dort je an hinheron kommen sollen. Dort as fan in Gaut, wann sich wer am Jünd bemächt, wann sich dort am dort Gaut handelt, in besonders dann, wann sei dort nicht mehr dann down, wann ak ök du sie. Leive Kinga, ak gu noch einmal derch Geburtsweihen, am Jünd bat du zu bringen, dort Christus ware an Jünd Leben zu sein as. Wann ak gerod nie können, bi Jünd sein in Jünd Trach halten, wills ak sie sehr besorgt am Jünd. Bat so weit. Von der sei wie Paulus sin Hort für die Glieder an der Galatische Gemeinde. En wie lesen hier van wo twee hij is over ihre troubles. Voor am is dit een persoonlijke zaak. Dit zijn niet vreemde mensen voor am wem hij van wie af wil terugstellen. Nee, dit zijn zijn breider en zesteren am haren. En hij heeft persoonlijk mank aan geleden, am dat zij de waarheid van het evangelium willen aannemen. Nu ziet hij wo falsche leraars aan willen verleiden en van de waarheid weglaten en am voortdoen. Hij heeft een grote lijf voor deze mensen, en hij is bezorgd dat zij met eenmaal worden wegdrehen van de waarheid wat hij te aangepredigd heeft. Hij vangt van deel aan met ere gedanken drehen naar die tijd waar hij het eerste mank aan wie je was. Hij redt van wo goud zij hem opgenomen hadden, en wo zij hem hadden geholpen als hij krank wie. Hij redt ook van wo zij hadden nog hem gehoord als hij dat evangelium te aangepredigd had, en zij hadden zich niet gewehrt voor hem, eindeunt wel krank hij weer. Wanneer Paulus aan de Galatische gemeenten dacht, dan had hij ere lief voor hem aan zijn gedanken. Hij zegt dat zij nemen hem zo op als een engel van God, als Jezus Christus zelfs. Zo veel lief hadden zij gewezen voor hem. Aber hij heeft ook werkelijk angst dat zij dort alle gaan laten om deze falsche leraars hieraan te gaan. Deze leraars reden geen Paulus in zijn boodschap en zij mogen hem te een gezaad te spreken. Wanneer deze galatische kerken de falsche leraars aannemen, zijn zij door met dat Paulus zijn boodschap als erreicht. Aber Paulus heeft aan al gezegd dat hij kreeg deze boodschap niet van mensen, aber van Jezus Christus zelfs, om aanvangs van het Galaterbrief. Wann sie Paulus seine Botschaft dann aufsehen, sehen sie auch der Herr Jesus Christus selbst auf, wills Christus hat Paulus gewählt, um die Falkia seine Botschaft bringen. Diese falsche Lehrer haben die Galater ihre Freiheit wahrgenommen und versiegen ihre Freiheit an Christus auch wahrzunehmen. Paulus will das nicht passieren lassen und dort ist, warum er an das Brief schreibt. Paulus sagt, dass sie hatten so viel Leib gehabt für ihn, dass als er durch war, wurden sie ihre eine Ehen haben ausgeräten in ihm der gegeben, wann dort wir mehrlich gewesen, dass er wurde durch dich geholfen worden. Aber Paulus sagt, dass dieser Leib kommt auch nicht bloß von ihrer Seite, er hat auch so eine große Leib für ihn. Seine Leib für ihn ist die Ursache,

Am hij zo bezorgd als Eva aan. Hij wil je niet weten laten dat alles wat hij aan leert, via hem aan steken en ihr geloven aan Jezus. Ober deze falsche leraars haan niet een leven aan. Zij verzeken de Christen bloos weg van de waarheid te leiden, dat zij aan worden hingeraan gaan. Zij willen bloos zichzelf opbieden. Paulus zegt dan, dat het als fijn, wenn wer zich am aan bemerkt, zolang als dat voor wat goudet is. Ober deze falsche leraars haan nisch goudet am zijn. Paulus zegt, dat zien bezorgnis even aan, als zo als derch je beurtsweien gaan. Zo schwor ab zien gedanken als dat alle. Zijn wensch verernt is, dat Christus aan aan te zijn is, en dit wiest ons, dat Paulus werkelijk erbastet am zijn had. Wann wie andere dan zijn tracht te halten, zal ons wensch dan ook immer zijn, dat Christus aan te zijn is. In en onze levens ook, zullen wie immer streven, dat Christus aan ons te zijn is, met alles wat wie doen, in zijn. Zum Schluss will ich ihn bloß nach Mutter sprechen, zum Allerdach nur Jesus kicken. Lest die Bibel und bet zu Gott, und hei wort ihn die Wahrheit wiesen. Matthäus 7, Vers 7 sagt, Frecht in jünt wort gejeft worden, siegt in je worden fingen, klappt an in jünt wort aufgemerkt worden. Dann bat nächstes Mal, Dankeschön für euch.

0: De klok is neerjen.
1: We gaan werken. Dat de biesbal die heet van den barmhartigen Samariter. En ik moet toestaan. Ik had een chemische duimpje studeren als ik dit moet haar. En dat handelt zich hauptsächlich om die nächsten te leven. Dat was de ganze geschicht van aanvang. Hier zijn adelige personen en die wil ik eerst erklären, wie die zijn. Wie een Chefgeleerder. Een Chefgeleerder, wie einer, der da am Tempel den Priester dein stonen muss, die Menschen leren und so wieder. En hier, dat is echt ook een Levit. Een Levit is ook een Tempeldiener. En Diener voor de Juden en zo wieder. En die komen allebei van een familie. Er waren 12 Stammen Israëls. En die komen van de Stamm Levi. Daar komt het woord Leviten her. Dat is ook wat dat de Priester herkomt van den Stamm. So, wir haben hier eine Geschichte. Ein Priester, ein Levit, ein Traveler, der von Jerusalem nach Jericho reisen wird, und ihr Mörder fallen wird, und ein Samariter. Die Feier haben wir. Wenn wir gucken, der wird von Jerusalem raufreisen, der wie einer, der wahrscheinlich weiß, dass es ein gefährlicher Wach wird. En wat zag ik van Jeruzalem rauf naar Jericho? Jeruzalem is 1,5 kilometer hecha van Meerspiegel als Jericho. Weil gleich Jericho is dan met ongeveer 0, ongeveer 500 show ongeveer Meerspiegel. Dat doe je meer als nu al 1,5 kilometer leer als het meer. En dat doe je meer wat aan Malaya. Dat je hebt aan je woorden aan het recht uit. En woorden keus huilenbanen weer in de volgende neer. Zo, van deel. Als voor een chefgeleerder. Jezus de vrouw stellen dat. Niet omdat hij niet is wat het meint. Hoe wijst niet Jezus in de volgende stellen. Das ist so. So sind so eine Menschen, die Frauen einem empfehlen muss, Frauen, wenn er bei dem Anfang geleitet ist, was er will. Der will einen mit einbringen, mit Rüttproben, mit Rüttfadern. Und hier wird das Mann, das Pharisäer, Chefgelehrer, der käme nur Jesus. Er sagte, bei einigen Gelegenheit stünden Chefgelehrer ab. En wanneer ze een verzonnen hadden, dan werd het meermals mooi dat mensen afstoen worden en wat zaaien worden. En waarom stond het op? Om Jezus op een proef te stellen. En hij zei, meester, wat moet ik doen om het eigen leven te hebben? Jezus zei, hij zei tot hem, wat staat in Jezus geschreven? So, wat Jezus zei, hij leert hem trainen, of wat hij zelfs leren daar. Zegt hij, wat zegt dat Jezus? Nu, de Juden, dat is een finale show, zo'n soort, maar dan ook, die hadden een werk van de klasse, dat we in meer van de beker banden van Jezus. Dat hadden ze een keer aan mijn kop gebogen, dat doosje weer aan om stieren, dat ze dicht aan verstand zijn. En dan wilden ze het touw. Ik wil maar op een Jesse wachtje naar Jeruzalem, en Jeruzalem, naar Israël. Dan maar eenmaal, je was een klant in Tismarius, dan wordt het een wild aan Jet. En weer een Juden wat opstond, die mij een tocht snoef, die bouwen zich er een boontram, een oom, en het wiet wat een wat ze kunnen, en dan bouwen ze er om een stieren, en dan vonden ze om voor zichzelf zo te beten. So, die Juden hatten eine Angewohnheit, dort, ihr Satz muss einen kleinen Deutschbären sein, klein geschrieben, wie wir hier umstieren, euer Bund, dick im Verstand. Das andere, was soll man so richtig mit dem Wort sein? So die Unwahrheiten von den Menschen mögen Eindruck, was Jesus sieht und wo er das sieht. Und das Schriftgelehrte, was die wollen Jesus rückfordern. Die wollen an der Frau stellen. Das Sachverstand finde ich, hey, seht, was steht am Gesetz geschrieben? Was lasst du? So, das merlich, dass wir eins nur was lesen und nicht verstehen. Hey, sag, was steht geschrieben und wo lest du? Was lest du? Hey, seht. Und das hat er dann mit, was Gesetz sei. Jesus Gott dienen Haaren von ganzen Horten, und von ganzer Seele und mit den Kräften und den Gedanken Gott sein. Und die Nächsten sollst du so Gott sein als sie selbst. Und ja, jetzt will ich den Thema hernehmen für diese Botschaft. Die Nächsten Gott sein als sie selbst. So haftet hier am Lehrte dann, was die Schriftgelehrte wüssten, das, was Jesus sagt, das, was wir tun sollen. Und nun wie hier die Frau. Was muss ich tun, um das eigene Leben zu haben? Für den Priester ist es wieder eine ehrliche Frau, wo Jesus wird sehen, denken. Der wird wo das herkommt, denn die Frau. Und so Jesus sagt, wo steht geschrieben, was lasst du? Dann sagt sie, Gott leben von ganzen Worten. Sie sagt, Gott den Herrn von ganzen Wort. Also, wir denken für ein Wort, das ist der Pump, was ein Körper Blut pumpen, das ist der Ausdruck. Aber das ist auch die Gesinnung, wir haben da, das Weg mit von Geräten, einem Ministerium, und dann haben wir, weil wir steht, aber wusste der Seil? Weil er hat gleich der Seil im Hort, als wäre der Seil das hier. Hier fällt dort, wenn wir die Gäste schwungen, wenn wir einen Schuldig fallen, dann fallen wir irgendwo hier, nicht so? So, wenn du Hass gegen den Mensch hast, dann ist in den Hort. Das ist das Schaff des Seins. Und dann sage ich, wie sollen die Menschen von Horten vergeben? Dort meint, ein Prediger ist eben das, weil ich sagte, der Hort ist ein Gefängnis, wo ein so Menschen nicht stoppen. Wir wollen vielleicht sagen, er kann dich vergeben, aber wir sind ein Gefängnis, Schmerz. Und das handelt sich um, wo setzen die Anstellung zum Nächsten. Und wenn ich die Nächsten wirklich vergeben kann, dann soll sie das Prediger sehen, dann lohnt ich den Gefängnis, den Horten Gefängnis rüht. Vom Horten vergeben, das wir können nicht nützlich werden, als was denn ich soll werden, sehr. Von ganzer Seil. Was ist das Seil? Das ist das Port, was von einem Menschen ist, was nicht sterben darf. Das ist nicht ans Verstand, sterbt, gleich ist der andere Körper da. Und das Seil sterbt nicht. Da meint, eigentlich, das sagt man schon, dass ich, wo die Gäste bei einem Mond, wo die Gäste nicht denken, dann, an das Seil, und von uns soll selber Gott leben. Dort meint, ich habe reine Gedanken, dort meint, ich hol Gott an mein Wort an ihr, und ich will nicht Dinge tun, was dort wird verschmutzen. Und für alle Kräften. Wenn wir denken, wofür Kraft braucht dort, nicht reine Gedanken haben. Da kann ein Mensch ganz meint mehr. So wie sagen wir, unsere Kräften Gott leiben. Alle Kraft unwandert. Nö, wie sie dann haben von der all gesungen, der Gott ist hier, nur Kraft. Und dann sagt er, und die nächsten Gott sagen, und die nächsten sollst du so Gott sagen, aus sie selbst. Na, weil ihr seht, mal auf Problem, ihr mir auf das Problem gegeben. Und unser Leben, aus ich mich selbst leben darf. En vele van hun doen dat. Ik denk dat ik nog wat ik in een restaurant kan eten en mijn honger. Dan kan ik een vrij kostmilk moeten geven. Ah, heerlijk. En dan weet ik die onze veel als mezelf. Dat kan dat ze vrouw wordt mijn antwoord. En vele van hun doen dat. Vele gaan al veel mensen en moeders betoeld voor niks. En dat is de niks ook leven, zoals die zelf. Ik kan mezelf de moeders en ik kan de niks ook de moeders. Nu, dit is een leven, en we denken dat we ook niet gaan, maar leven heeft grenzen. En ik hoop best een paar vrouwen, wat je nu al duidelijk zegt. Want de weer meer dicht bij de vlucht komt, wat passiert? Dan zei die bijna jong, groot voort, nee? Dus dat is mijn vrouw. Zo, de leven heeft grenzen. We leven niet allemaal even rein. Wanneer ik een andere vrouw leven doe, dat meint ik word die beschützen, ik word die, wat die helft wil helpen, of ik word geen noten wel een hand van die. Dat is niet mijn vrouw, die toest ik niet aan. En zo ga ik in keus op dat. Dat ik gewoon niet geef mijn God en zinnen. En zo, hij had ook klaar. De nächste leven als ze zelf. Wel, dat wie een denk. Als een denk wat wie moeten verstaan. Leven heeft grenzen. En eens moet zelf voor de grenzen op alles te stellen. Hoe hij ziet in de nächste leven als ze zelf. Verstaan ze, dan zegt Jezus, du hast du reich gesagt. Wil ik leiden wat is voor de priesterlijke feit aan? Jezus zelf zei, du hast je reich gezegd. Dat is reich. Dan zegt Jezus wieder, du dort. Dan wirst du leven. Nu, dit, we meiden kunnen het niet ons beschouwen, dat wil Jezus voor ons weer uitvorderen. Dan wil hij zichzelf nog reich voordien. En zegt hij Jezus, wer is mijn nächster? Nu wil ik weten, wer is mijn nächster? Wanneer ik die nächste zal leven, dus mezelf, wer is die? Dan antwoordt Jezus, amen zegt. So, nu komen we wat de geschikt, wat die mensen kunnen doen, wat het onze kan, wie ik zeg uit. En dat is ons predersche schuldig. Dan zegt het aan de ginken mens van Jeruzalem rauf naar Jericho. Jeruzalem is 1,5 kilometer hecher als Jericho. En dat is niet dat Jericho grondstig is, dat zijn ik heb 4,5 mil dat zijn. Maar dat zijn vielleicht 15 mil. Wat Jericho offers van Jeruzalem. Dat je toch 1,5 kilometer rauf. So, hij zegt, de antwoord Jezus en zit aan. Er ging een mens van Jeruzalem rauf naar Jericho. En die mensen verzinnen alle wat om mijn rauf kon naar Jericho. De doorde wisten krak wat het bedienen deed. En wat passiert? En hij valt aan vallen de Rebbe aan. Ne hang. Dan reiten ze aan de kleider van Karpa, schluwen hem en gingen wachten en leiten hem hoofddood liggen. Dat wil niet dat de mensen niet wisten dat er nu voor weer de hand te gaan. Er waren veel arken, er waren veel steden waar de Rebbe zich verstecken kon en op een komen. En ze zijn er wild nog dat ze zich eens mal, ze zeiden aan wie was zij wat aardig, en wanneer wij kunnen checken, dich wie komen dan, kämen ze in de derken, vallen in Eva, en de lag stond ab. So dat, neue Dag wird dan wie ja, wird het gewoon zo, für de mensen nicht so ansehnlich, dat ze nicht voor den Stall houden. Dan traf ik zo dat een priester, die zelfs een waak rof ging, en als hij den man zag, ging hij aan de andere zee voorbij. Zo, daar kwam ook een priester. En een priester, die moest zich reinhouden, omdat hij den ding stonen kon. Wanneer een dood moet aan je voet hebben, dan krank een mens, dan moest hij 7 deel of nog langer leren wat hij is, wat hij rein wil. Zo, wanneer we als priester in de steden inloten, dan wil ik vielleicht zeggen, nou, dat hebben we verstaan. Dan merk ik mij denken aan een prediker in Manitoba, als ik in de Bibelschool doe, ja. Die kwam een dag, morgen een dag toen bij de school. Dan zei hij wat hij de feerwerk ervoren had. Hij zei, wie Christen, wie voren alle zinders naar kerk. En hij vroeg de hand in een astro en was een langhoeie jongens, die zijn er steken gebleven, die roftje voor een steken gebleven. En dan vraagt hij zich, zal ik den helpen? Hij helpt stel. En wel de jongens halen Richard, die kennen dat niet. Zegt hij de jongens, ik wil wat voor een kwijt afhouden. Wat zegt hij, de wat kan er stel houden. Hij gaat door en verziekt mensen af te houden en die kennen helpt stel. En dan ziet dat hij de boodschap brengt. Ringen zal en de kwijt. En dan vraagt hij zich, wat is nu weg? Dus de jongens die helpen, of de mensen wat er al over zin aan de boodschap gaan, waren gewoon prediging voor die. Hij een slit. Hij wordt er blieven, hij wordt er helpen wat er bieden zijn. En ik had de laatste angst in Klimus gegeten, waar we dat wie over. Ze kregen in de ruut, ik deed de hulp, ze zei, einer stel, waar ik niet kwijt voor. En had eeuwig te helpen dat ze de ruut kregen. En dit spreekt de mens, zei ze, dat voor mijn nekste, dan moest ik de scheiding merken. Wil ik liever de kwak aan de kwak zijn bij de mensen wat al nog zin aan de boodschap gaan, of wil ik deze mensen bij de boodschap te zijn wat hier in blad zijn? Nee, dat is lang voor je. Over hij nam het eerst en hij blijft op wat de buiten weer. En zo deed de priester dat. Die ging een onderzicht voorbij, hij wil zich niet aanschwingen met die. En sagt die Grootzog, ook een Levit. Als die wat doorkam, in de man zag, ging hij aan de andere ziet voorbij. So wie weten, der Levit sagt den Mensch, der Priester sagt den Mensch ook, ob er die Entscheidung für die Verbiegung, den nicht haben. Wie zei, kon je ook in je voorzien? En ik weet wat veel van je reed van jou, wanneer je een bezien waak is, zo stel houdt. En veel moet als een persoon val ook. Eens moet hij wel aan, als ze wel beter kippen zo mee aan het starten. Wie ze beter kippen zo mee aan het vallen ze die mens wat in val houdt. Dat is passiert, dat passiert. Maar zal ik er niet een scheid op merken, ik wil mensen niet helpen? En dat is een Entscheidung, wat jullie te merken hebben. Wer is mijn nächster? Wem zal ik helpen? Er werd een, die Geschichte heb ik in zijn leer vertaald, maar er werd een Holleman in 7 Manitoba. Hij nam een hitchhiker met. En hij vond om te zorgen te dienen van Jezus Christus. En de mens bekeert zich nu in haar nog. En als ze vertrouwen weer uit, dan kruip haar uit, en als ze voelen mij nog, en de volgende dag voelt hem, zei dat, die doen ze mij gisteren met, en ik had je rekening te doen te merken. Go aan de koor en kijk op ze zat, door licht en massa. Hij had een koor en je had teken en zei, door licht en massa. Zo. Hij leefde in de eksten, zo succes. En nu neemt met, hij leidt in zijn zeil ook, wie hij wil ook dat hij ook zal den Herrn Jezus kan. En hij leidt in kan. Met raad zijn leven. En dat is voor mij veel meer een troostje was, ik bid er even, want ik moet al stel houden met hem helpen, dat ik dat wil doen. Ik had veel meer te doen. Ik heb veel hitchhikers met je nog. En wanneer je alleen haast een hitchhiker te zorgen, zit ik gewoon niet gelijk waar aan, waar kon zijn en wat doen. Ik blijf dan eens, die is zo, die ligt als een koor bij. Nu ik heb met jou. We hoeven ons onvrouwende mens. Met vrouwen. Dat is mij zeer wichtig geworden. Mensen en steeds vrouwen best bekeerd. Ja, vrouwen. Hoe staat het in je leven? Kanst du Jesus Christus? Die dann können antworten, jo, nee, ich kann ihn nicht. Und wenn er sagt, er kann ihn nicht, dann kannst du fragen, könnt die sein, wer er ist und was er das für dich? In dem Weg haben viele Menschen können andere Menschen haben, aber du, dort sei sich bekehrt. Hier ist dieser Weg, der geht einen Unterschied vorbei. Dann sagt er, überaus der Samariter, op zijn reis wat doorkwam en die man zag wat hij medelijd met hem. Die kwam tot God nu. Hij had medelijd met hem. Aan de andere die kwam op God tot de impression, maar hij had medelijd met hem. En wat deed hij dan? Dan ging hij aan en bebonk aan zijn wonden en goot door hij in Wien. Nein, dann sah er arm auf den Esel, knapp, nimm arm in das Großhüß im Säude. Wie denken wir, wenn diesen Menschen, blödige Menschen, meine Krone nehmen, der wird dir selbst gehen, Siris. Well, listen Sie ihn fort, ich habe eine Lara gesagt. Er sah ihn auf den Esel, knapp, auf eine Lara gesagt. En hou ik angst dat hij wordt aanschwien. Aan wie dat doet van de aanschwien, dat hij houdt met leid met deze man. Met leid gaan als doen wat ik kon doen. Ik kon niet doen wat ik niet kon doen. En ik weet ook dat zijn gezaten van land, wat ik met een verwonding kon doen, wat ik wil uitleggen als. Ik moet ze oppassen, ik ging niet gewoon met die moven, de regen afbreken, een nek afbreken. Je moet je woord zijn daarvan. Oba, ik heb daar wie wat we kennen dan. Zou je wel echt de police te voelen? Zou je wel echt te zijn als er wat is wat ik helpen kan? Hij noemde hem de gasthuis en bezorgd aan. Hij luidde hem toen ik verzorgd, hij bezorgd aan. Als hij de next dag verloten wohl, jink hätte den Wirt, jef hätte den Wirt zwei Sauberstecker und seht, er soll dem besorgen. Und wat dort meint, meier Kosten wird er den nächsten betonen, wann er zurückkommen deit. All diese Dinge, wat er deit, weiß, dass er ein Mitleid hat mit denen. Menschen haben Mitleid. En ik word er aan, hier zijn vele ook van de kerk, van de seminal, wanneer we op uitlegd hebben, ze hebben ze medelijd met die. En die verzekeren in te helpen. En hij blijft er ook na. Nächste dag vanmiddag heeft hij uitje van waar hij deed, de verwonder. En de nächste dag, als hij de nächste dag wil verloten wil, geeft hij den Wirt twee zilversterker en zeed. Hij zal hem bezorgen, en wanneer het meer kosten wordt, wordt hij aan betalen, wanneer hij terugkijkt. Of wanneer hij dat niks om voorbijkijkt. Zo, al deze dingen wat hij deed, wiesen hij hadden met leid. Hij betalen wat het eerst is, wat het kosten is gebleven, en zei hij, ik wil dat betalen wanneer hij naar meer komt. Dit is een bezorgnis voor de nächsten. Dit is wo Jesus hier die Schicht liegt, wo wir die Nächsten leben sollen. Nu vroeg Jesus den schaffenden Frau, wohne von der drei denkst du, wie ein Nächster zu dem, der Rebbe in den Hängen gefallen wäre? So nu wird bei den Priestern Antwort geben. Er hat drei Menschen verlacht, Wanneer van de drie had metleid? De schriftgeleerde zegt, die metleid met hem aan had, Jezus zegt aan, dan go en doe ook datzelfde. Zo twee uitdrukken wat bijzonders uitsteken en dit is een opschnitt als de nächsten leven als die zelfs als eind en tweede als go en doe die zelfs hier. Dat is een akkoord dat Jezus tussen schriftlichen geven dat en ik wil dat ze antwoord wat ze van ons hebben van deel. Go en doe dat zelfs hier. Wanneer wie Jezus Christus gehoorzaam zijn, wie wir hem ongenomen hebben, dan wil de Heer gaan dat wie zullen ook dat eeuwig gaan voor de nächsten. Ik heb ooit met mensen gered en je vraagt, hast du Jesus mal ongenomen in leven? En viele zeiden nee. Dan vroeg ik, wusch wel, en dan zegt hij, jo. Er zijn tijden waar mensen meer hungrig zijn, waar dat laat je haast. In afvang was de minuten hier weer, dat we ik kreeg aan de GMC. En dat is keer alle werk zich van mensen. Eens in de dag dan weer twee werk, wat ten oude in haar en jongen vroeg, was aardig. Dat je hem einfach daar en dat je hem slaagt. Ik hou twee werk kunnen om haar en je leven. En dat is niet lang, dat weer wel weer. Maar ik voel me bezeken dat een weer een trucker van Mexico. En hij deed zijn truck bewegen. Voor ik zo'n middag had. Voor middag, hij wordt zo'n been naar voren. En hij voor ik hier had in haar nog, you. En dat is een ding, geloof ik, zeer wichtig voor die en voor mij, dat wie aan zijn nächsten van horten goed zijn. Niet in vermoeden, niet in dom zijn. Over den leven. Je leefwezen en verzekeren te halen. Wanneer we hier dit weer kijken, dan zijn we dat wat Jezus hier wichtig weer en wat de priester wichtig weer. De priester weer wichtig, hij wil Jezus de vrouw stellen, de rückvaderen en Jezus heeft hem een antwoord die je zelfs beantwoorden moest. Ook tijd. Ook kort. Zo, ons afgehoord is ook net nu als de nächste te leven. De nächste metleid te gaan. Ik weet dat ik doe dat niet zo veel als ik dat hier in Woodvallen doen, maar ik leef ons afgehoord is ook kankermuziek. Mensenmuziek, hoe zijn die? We doen dat. Voor de help. Wanneer deze opschnitt die af ongeschiet van jou, dan vroeg ik als u was gehoorzaam dan zou wat de helft jetzt gezegd had. Wel we dat doen wat de Heer van ons verlangt, wel we aan gehoorzaam zijn, wel we ons trots doen van aan. We hebben nog stond om je beten. Hans himmlische Vader, wir sind hier fertig. Ich danke dir für jeder, der gekommen ist. Du kannst, wo unsere Gotten sind. Und ich freue mich, dass du uns was wirklich fällen, mit Mitleid für Nächsten. Mit Kraft, die Nächsten was zu tun, was wir können tun. Herr, wir wissen, dass du wirst nie nicht von uns was verlangen, was wir nicht kennen. Over eens om west te worden wat we niet willen. Naar meer kanst wel ik. Door te doen wat u west we doen zouden. Ik weet om kracht, om moed, dat we die gehoorzaam zijn en door te doen wat u ons het west we doen zouden. Ik empfehle iedereen aan dienen heen. Goed met ons van je vinden gewoon. Leiden voor ons en beschut ons voor je gewoon. En we om Jezus willen. Amen.

Stuur uit, Tim Dynan. Arak luist u die veld Maya te leer. Gluist u die veld in Hieratra dienst. Arak wou stelt u die aan Tim Gott Dynan. Welkom te de Evangelische Boodschap radioprogram. Mijn naam is Wes Hepner. Ik zie zo dankbaar dat u vandaag harken deest. Te God zien woord en vandaag weer de tweede potkikken van David Ossen Dyna. Groots ver David Goliath feten dat en je wennen dat, dood merken dat, zij wie zien wat als een deiner. En kavi van am leren en zijn, wo wie in 2026 zijn en gestalt zijn. Wenn wie weiten David, horen wat, no God zien wat. So wo emma die harken des, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Mexico, Colombia, hier in de States in Canada, Deutschland, dankschein. Ik wens die woes harken en zijn. Wat is en wat van een deine? Wat kost u deinen? Wenn de Titus kart, Jezus Christus kempel trägt en aanveelt dat aan arbeider en deine, tem zien rek wieder bühen.

Du has je hart naar de Eifengelische Botschaft radioprogram. Mijn noem is Wes Heppner, ik zie zo dankbaar dat du has je hart. Mijn wens is dat du best dichter bij je naar God je trokken en wat has te deinen, zes wie van deel hierden in de Botschaft en was wieder God ihren in prijzen. Dit radioprogram is ongesteld van de Sommerfeldse Mennonietengemeinde in Manitoba, van de Bartola Mennonietengemeinde in Saskatchewan en van de Zion Mennonietengemeinde in Schoonsenveld, Manitoba. En ook de Goven van Junt aus Tauhercha. We zijn zo dankbaar voor jullie gebeden en jullie Goven om dit radioprogram dat er kon wieder gespeeld krijgen voor die harchen lest. Wanneer dit programma een zegen voor die als je was, wist u denken aan de Goven checken om dit radioprogram ondersteunen en dat we dat wieder kan spelen krijgen voor die harchen lest. Onze adres is de Evangelische Botschaft Box 1760 Warman, Saskatchewan, Canada, SOK, via SO. Now, I'm on the Gospel Message Box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK, 4SO. On the website, where you can online geben, ook maya utfingen wende program, ook online harchen as gospelmessageradio.com. Now, I'm on gospelmessageradio.com. On the phone number, when you freuen han, oder wooden, Port van de WhatsApp-groep zijn, wo deze program jeder week worden geschickt, dat voor nummer is 306-230-7807, dat is een knodische voor nummer. Nog eenmaal 306-230-7807. Dankeschön voor harchen, dankeschön voor ingestetten, dankeschön voor beden. Ons ziel is, verlorene menschen in Jezus Christus te wiesen, gerade menschen te helpen, wieder leren en moed te merken, en in alles, Jezus Christus te verheerlijken. Ik wens die God zijn rijken zegen deze volgende week.

En we wensen dat de hart en mawara aan zijn in mocht. Door een beet wie en mawara, en dat wel we ook waren doen. Leiva voor hem hemelijk dank die van harten dat u en die grote genoed die roofgeloten has, to ons menschen dat die in zijn Jezus Christus. En du hast ons den Weichrad gemerkt, op den wie nur die kommen dürfen, en ook dat den wie seilig worden kann. Help ons ook an diese Tiet, dort wie de Gnude du uns anbeiden des, en Anspruch nehmen ook für die Leben, en dort wie nicht an dort grote Verbiegungen, wat du uns anbeiden des, nämlich dort Heil an Jesus Christus. Help ook

Ik verafscheid me van jou, van jou. En luid jou aan ook waar de volgende maal te horen. Onze onschrijf is box 248, Guatemoc, Chihuahua, Mexico, 31500. Onze telefoonnummer is 625-584-1080. Onze godsdiensten die vangen zondag klok 9 aan met zondagschool. In klok 10 is de hauptgottesdienst in zo uwis klok 6. En naast dit in ook een kamer 22 blauwe uur.

onze programma's aan alle op cassette te hebben. Eine cassette met twee programma's kost maar bloos $10. Wanneer je iedereen een van onze programma's bestellen mocht, schik dan dat geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van de station, wo je die van hier zelfs veel biljet hebben, als wanneer je die van Canada toeschijken. De nummer voor dit programma is 309. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt het programma nummer 309.

0: De klok is oind, maar 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid. Een halve stond voor die en voor mij.

Ek verstoe dat hier zo. Wann wie ons God evagewe, anders gezegd ons betiere, dan maakt hij van ons een nieuwe mens. En hij heeft ons zien juist als onze helper, die ons te zien staat. Dus juist drift ons, hij moont ons, hij schuift ons, dat we zo leven, als dat voor ons niet het leven rechtig is, also dat we God daarmee gevallen. Daarom je tot in onze tijd. Ik heb nu den ganzen Aufschnitt gelesen, wo Paulus ons ermoont, den jetzt nicht zu in der Dritte. Wat Paulus alles dort teilt, haft er uns nicht so klar aufgegrenzt. Soweit versäht ihr dort zu finden, wat hij damit haft wollt sei. Ich finde damit top hängend folgende.

Eerstens, wie zullen aan mijn vrouw zennen? Tweedens, wie zullen onhullen met beden? Derdens, wie zullen aan mijn dankbaar zennen? En viertens, niet verachten wat God zijn woord zegt. Wanneer we ons met deze feierzache vandaag kort beschäftigen, denk ik zal dat toeretje. Toerst is dat je zegt, wie zullen aan mijn vrouw zennen? Dan moest ik voets aan Galater 4, vers 22 denken. Daar wordt van de vrucht van Geest gered. En daar vinden we ook de vrede. Ik heb al eenmaal over deze tijd nooit geforscht, wat dat met deze vrede op zich heeft. Daar vond ik, dat onze vrede daar nog groot is, als we dat begrijpen, hoe groot ons God is. Wils ons God is almachtig. Hij is niemals in je voor. En voor hem heeft dat ook geen problemen. Wanneer we dat verstaan, dan wordt de vrede daarover ons beleven. Deze vrede wordt niet unbedingt immer een lachen bij ons uitlezen. We kunnen je ook der toestand wat ernst zijn. En doch geen we middelmank innerlijk een vrede hebben, dat er haft mal jemand zo gezegd, de vrede komt niet van de Sache, sondern van Horte. Zo is dat, wenn wir diese vrede hebben, die de Geest ons geven wil en kan. Zo veel mal, dit is een eerste punt. Zo hart wie nu mal een leid, doof tiefste wat ons nu zingen, je leven ganz einfach.

Dat tweede, wat dat je nanne wel, wat Paulus opricht, dat wie den juist niet aan je dreidje, en te wat de juist ons drieven wel, is dat beden. Daar kunnen we ons nu nog lang met ophouden. Ik mocht over van nou dit betonen. God zijn juist drift ons te beden. Vielleicht is dit de punt waar we dat meeste ongehoorzaam zijn. Bestemd is dit eind ervan, waar de dievel ons ook de tolste afhullen wil. Wils wanneer we beden, dan heeft de beze vriend keinen roem bij ons. Hij wil niet dat we met God reden. Maar daar is je ook nog dat je bed met onze geschwister toe. Paulus schrift je tot de gemeente van Thessalonisch. God heeft ons besondere verspreidje gegeven, wanneer we ons toop doen en naar je bed ver aankomen. We vinden dat bij de eerste Christen, waar ze zich tijd nemen voor dat je bed. Het beveiligt aan deze punt zijn we dat meeste ongehoorzaam. Paulus noemt hier nog een derde, en dat is de dankbaarheid. Dankbaar zijn en vrouw zijn, dat licht zij ja dich toop. Zo heb ik je ook van de nieuwe kleerspraak geleerd, van die danken zeiden, dan is dat werkelijk even zaad, het vrij mij. Vielleicht kunnen we dat zo zeggen. De vrijheid heb ik, wils we weten wat voor een God we hebben. Dankbaar zijn we, wanneer we daarom denken wat hij alles voor ons gedaan heeft en nog deed, oder ook nog doen kan. Zo was Jan Mon, wat van zijn lepra geheild wordt. Hij kwam naar Jezus, en moet einer van tien, om hem te danken. Den dank lot wie hieren. Dat doe wie bestemt ook dan, wann wie zingen. Wilst du an dem zingen en de leider, wordt je ook veel van dem gered, wat God je doen heeft. Viertens nennt Paulus hier nog eine Sach. Nicht verachte, wat de Prediger sei. Der Paulus in je tijd hadden de Christen nog niet dat ganze Nieuwe Testament, zoals wie dat vandaag hebben. Ze hadden dat Oude Testament en vielleicht nog een paar Schriften over Jezus in leven, zoals ten Beispiel dat Markus Evangelium. Hier is gemeint dat wie die ons God zijn woord zeien, God zijn woord uitleien, dat woord verständlich maken, dat wie deze mensen niet gering huilen zullen. Dat handelt zich hier nämlich om God zijn woord, wat hij aan ons gerecht heeft. Wanneer dat ook durch mensen kämt, mensen die wie vielleicht nog goed kennen, die geven dat wieder, zullen wie doch dat als God zijn woord nemen en ernst nemen. Dat is toch zo leicht gedacht, na wat dis aan mij al zei. Aber wann nu die, wat God zijn woord brengt, ver je bij reid maken, bet en zich van God leiden en wiese laat wat hij zei zal, dan is dat al een woord van God aan mij. Also, ik mocht hier afsluitend van Paulus daarop aanwiesen, dat wie God zijn juist dat erlaube, ons te leiden, ons op den Weg te vieren, wo wie te God zijn gevallen leven, so dat hij zich aan ons vrije kon. Vandaag heb ik dat de volgende genannt, eenmaal vrouw zijn. Wer weet wat voor een God hij heeft, wat immer een gewisse vrijheid innerlijk bewoorde. De Heilige Geest wil mij helpen te verstaan wat voor een God ik heb. God zijn juist aan mij drift mij ook aan te beden. Ik brug dat ik jeder dag in je bed naar God kom. Ik brug dat aber ook met mijn geschwister am geloven toop te beden. God zijn juist wel ook dat ik dankbaar zie. Hij mocht dat ik daarvan reed wat God deed. Dat is ook dat ik zeichnis zie van God wanneer ik daarvan reed. Wer kan al doorjagen wat zeggen, wanneer ik vertel, hoe goed God te mij is, en niet bloos te mij, ook te anderen? De Heilige Geest wil ook dat ik God zijn woord ernst neem. Jezus ging ook door hen, wo de lied taub komen, om God zijn woord te lezen en te horen.
Gott sieht sich in deiner Ut, dort ist sein Wort wieder jewe Seele ein halbe Fehe stehen. Sein Wort kann mir an meinem Leben wiese, wo dort verleint wird. Aber dort muss ich dort tun. Dort ist wichtig, dort ich dort für mich lese. Aber dort halt mir auch, wenn ich hier, wo andere dort Wort verstehen und erklären. Wenn ich das alles tue, wird Gott mein Leben sehen können. Und dann wo ich Gott gefallen können, so als er auch von Jesus mal sieht, dit is mijn zin, an dem ik mijn gevallen heb. Wo wunderbar wo dat toch heren, van God dat van mij oder van die zin. Niet zo? Damit sluit ik hier af, verabschied mij voor dit programma met deze laatste lied van Andreas Kroon, Morgen wollt je die den Himmel diesta.

0: Du hast eingeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In der letzten zwei Programmen hat Prediger Reimer die Einleitung gehört für das Buch Jona im Alten Testament. In das vernächste Programm, wo wir seinen dort Gott Jona ruft, zum in die wessen Dienste dann und vor allem. Wir wollen seinen Wortebotschaft, wie er Wort Gott Jona gauf, und zu wem er diese Botschaft soll bringen, und was die Umstände wären zu Jona seine Zeit, und so wieder. Ich lade ihn nur weiter an, angeschaut zu bleiben, um zu seinen Wortebibel und von der Ware zu lehren haft, besonders von dessen Prophet Jona. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du jeder Torhörcher weiter muss richtig sehen. Amen. Hier ist weiter Matthew, Prediger Elmer Reimer.
1: Wir sind von daar waar de trekken dat Jona boek en ik wil dat eerste de eerste twee vers lezen en dat eerste kapitel. En dem Herr God zijn woord kwam naar Jona, dem Amittai zijn zoon, en zei: sta op en ga naar Nineveh, de grote stad, en schrie tegen de stad, dan godlozet es ver mij gekomen. Dit is dan dem Jona zijn beroep en zijn opgave van dem Herr God zelfs, dat des man Jona naar Nineveh reizen zal en den warne. En ik wil wat te denken helpen dat des Jona een profeet weer en dat hij dem Amittai zijn zoon weer. Hij weer een ware historische mens. We zagen dat als we dat lezen in tweede Tsjechië, dat 14e kapitel, de 25e vers. Zijn opgave nu is dat hij naar Nineveh gaan zal en daar predje. Wils den er godlosigheid is ver God gekomen. Dat meint dat het zo erg weer dat daar nu moest wat met je donen worden. Aber God wil den nicht strofen ver dem dat hij aan nach ene gelegenheid jeef busse te donen. Zij ook dat Nineveh hier een grote stad genaamd wordt. De weer de Assyrianen er hauptstad en de weer daar aan den Tigris river Eva geboet. We waren later daarvan reden dat de stad groot weer. Wil stad is tweemaal meer betoond in dit boek. Aber hier is nu de betoning daarop dat er godlozigheid zeer groot weer. Dat weer een grote stad en de weer ook groot en er godlozigheid. De godlozigheid weer zo groot dat het ver God gekomen weer en God had zich vergenomen dat hij de stad wordt rechten matte. Dat heet van de stad niet wordt bussen doen. Als er verleidt Jona zijn heim en zijn stad gaat heffer, en dat noordelijk het poort van dat Israël tjenigrijk, en aandem dat de Heer aan deze opgave geeft, wordt een zo denken dat hij in de richting reizen wordt. Maar hij deed wat zeer bijzonder. En er staat dat hij naar Nineveh reist, jeet hij krijgt de andere richting. Ik lees nu de derde vers. Aber Jona mocht zich reed am no Tarsus uit te retzen, van ver dem Herrgott en reis drauf no Jappa. En hij vond een schep dat no Tarsus zegelt, en hij betol den Fortpries, en jenk op een schep en ab, am met den met te reizen no Tarsus, weich van dem Herrgott. Hier is nu dan een profeet van Gott, dem de Herrgott geroopt haft no de grootstad Nineveh te gonen. Nineveh wird zu der Zeit eine große Weltmacht. Endlich wird dort zu der Zeit die geratzte Weltmacht. Jo, der Jona dat ein sehr besonderes Ding. Gott schickt ihm nach Nineveh, und Nineveh ist am Osten von wo er wohnt. Er wird ihm aus dem Osten gehen, nach Nineveh zu kommen. Aber er steht, dass er in der Richtung geht, geht er auf nach Jappa. Schafft sich da ein Fortpreis ab dort erste Schiff, dat nu Tarsus reist. Nu Tarsus is daar weet af op dat zielige poort van Spanje. Dort werd een stad de Phoenicianen gegrind hadden. De Phoenicianen waren een volk die veel met den zee en schip te doen hadden. De hadden meerdere van de grootsteden gegrind de lang den grote zee, gans met Noord-Afrika, en de lang den zuidene eeuwen van Spanje. De werden zo weet afgereisd met wat nu Engeland is. De hadden de stad de naam Engeland gegeven en dat meent een land van bleich. De werden doorheen gereisd om dat bleich te holen. Als er weer dat een stad die de Phoenicianen gegrind hadden, en dat weer dan zo'n stad die zo'n ingang weer door het waste poort van de wereld. Nu hebben we hier voor ons een groot probleem. En mij is er door eerst een gratere probleem als die probleem met de vers. En dat is Jona zelfs. Mij is zo dat we worden eindelijk geen woorden probleem hebben met de vers. Over Jona, jo, dat is een andere zaak. God zegt te hem dat hij naar Nineveh gaan zal. Hij heeft leven den andere weg. En schaft zich een voortpriest naar Tarsus. God schickt hem naar oosten, hij jink waste. Jona had zich opgemaakt dem Herrgott aan gehoorzaam te zijn. De vrouw kwam dan natuurlijk ver, waarom wordt hij dat doen? En daar zijn meerdere oorzaken voor dat. En ik wel wens een van die onzeker. Eerstens wil ik zeggen dat des man Jona de Ninevite host. Hij wil niet hebben dat den zal geraad worden. De Ninevite waren een hongerig volk. Also in eenem zin weer door een grond voor den host. De Assyrianen waren een van de oudste nationen in die tijd waar het met hongerig te doen had. Alle andere nationen en mensen hadden angst.

Dat wie lang niet het oogste dat ze te mensen deden. Wanneer de armee marcheren deed, hadden ze een bijzondere weg dat te doen. En dat wie langzaam en klapartig. Een oorzaak waarom de Babylonen even den gewinnen kunnen, wie wils ze zo langzaam marcheren. Wanneer de armee marcheert, dan nemen ze er families met zich met. Daar wie ook niet zeer goede ordening in de armee, dat wie meer bloos zo als een grote klampe mensen die de lengte reisden. En dat wordt goed te zien in zinnen, dat de anordening wordt weer dat jegen aan weer, wanneer ze hem terug weeren. Op wanneer ze reisden of de marcheerden, dan werden ze zo als een grote meng heisraken die op een stad op toe komen. En mensen hadden zo'n grote angst voor den, dat het als gezegd werd dat een ganse stad wordt er leven zelfs nemen, leven als in de hongse Assyrianen er hing, te vallen. Als er is te zijn dat nationen niet wat leven houden verdienen. We weten ook dat de tot tijden worden de Vlaanderen banden naar dat noordelijke poort van Israël schikken, door te plunderen. Voor een lange tijd weer dat Syrië en dat Israël Tjenigrijk de egel kriegen die de ene jagen de andere. De themen schließlich bedoel dat ze een vereniging maken, wils am noorden en oosten, kiem de Assyrische nation ver. En die nemen schließlich beide Syrië en ook Israël in gevangenschap weg. Als ze dat te eerst deden, worden ze naar een stad aanverhaft komen, je in een stad, en den aanvallen, en dan worden ze de vroeglied gevangen nemen, en de mannen en kingen, deden ze in een hongse weg doodmaken. Also, we weten dat niet, maar dat is goed mogelijk dat de ene tijd de Assyrianen ook miljoenen zijn stad gaat heffer gekomen waren. Wer weet, die zijn vielleicht sogar naar zijn huis gekomen. Dat is mogelijk dat hij zelfs gezien had wat hij tot dat volk deden. Ik zei, we weten dat niet, maar dat is mogelijk. Een leer dat we je niet weten is dat Jona de Assyrianen host. Hij wil niet haar. Dat den zal je raad worden. En daarna deed zijn predje. En zo reist hij in een andere richting. Hij wordt de boodschap niet naar Nineveh brengen. Nu wil we de tweede oorzaak bekijken. Nu wordt weer te Messiah op wachten bij. Zijn boodschap weer niet verradung. Zijn boodschap weer voor je recht. Niet zo? Nou ja, dat is zo, zijn noorrecht weer voor je recht. Maar zeg maar, dit man Jona chand dem Herr God. Een Fries en je man had van Jona geschreven, en je zegt dat Jona had bloos een geschichte geschreven, dat het niet zijn persoonlijke ervaring weer. Die had gezegd dat Jona God niet werkelijk chand, en dat dat de oorzaak weer je was, waarom hij weggerand weer. Maar ik stem daar niet met in, oh nee. Jona chand gaat ziemlich goed. En dat is de oorzaak waarom hij wegrand in de andere richting. Jona wist zeer goed dat wanneer hij doorgaan ging met die boodschap en dat volk boezen deed, en zoals we weten, die deden boezen, dat God die stad dan niet rechter wordt. Hij wordt die stad raden. Also wil Jona niet hebben dat die stad zal geraad zijn. Hij wil haar, die zal vernicht worden. En daar wil je dan ook die zaak, dat wanneer hij doorheen ging, en God die stad dan niet vernichten deed, dan wordt dat zijn wegen zijn predje, zeg maar. En wat worden zijn eigen lied, de Israëlieten dan, te aandoen? Oh nee, hij wil niet hebben dat Nineveh zal geraad zijn. En zo raant hij in de andere richting. Weg van Nineveh, en er staat nu Nineveh, wil hij wel niet hebben dat die stad zal geraad zijn. Wie worden daarmee van de reden Lothar?

Nu wil ik hier nog een derde oorzaak geven, waarom dus Jona in de andere richting uitreist. En dat is dat hij een ongehoorzame profeet is. Dort is zeker. Hij is niet in Gods willen en in dem zin is hij zeer zoals de verlorene zien en dat Lucas Evangelium van dem Jezus redt. De verlorene zien rand van twee zwaag. Hij wil niet onder zijn voordeel zijn willen leven en zo jenk hij naar een land wiet af. En Jona is zekerlijk niet in Gods willen, een profeet die niet met God wandelt. En wie worden zijn in dat laatste kapitel, en dat ganse kapitel heeft te doen met Jona zelfs, dat God aan proef terug te brengen in gemeenschap met hem. En wie is zo wat Jona aanbelangt, wie aan weer dat alles toop, goed genoeg oorzaak weicht eraan. Oder wens proeven in een andere richting weicht eraan van God. En dan is er nog een oorzaak, en dat is de laatste. En du bist dat wat nu vielleicht niet in je worden. Aber hast du mal aan je dacht dat God in dat Oude Testament brugt de profeten niet derg weich een boodschap te brengen naar de nationen rondom. Dat heet een boodschap van de radung. Dat is zo dat Jeremia een zo'n boodschap naar Babylon neemt. Aber God deed niet zijn boten uitschakken als missionaren im Oude Testament. Wat God im Oude Testament brugt, wie eindelijk krijgt dat jegendeel van wo hij dat nu en je ardent haft. Wie moet verstaan dat God wil ha dat Israël am deine en aanbeden zal en een nation die een kriegsweg van de welt wäre. Dat is wo drie grote weltländer zich trafen, Europa, in Azië en Afrika. En de nationen in die tijd waanzinnig bij zee reisden, dan werden dit de weg waar ze reisden. Dat wordt aandacht dat Israël land nemen. En zo neemt God dat volk, leidt aan in die steden in, door bij de kriegsweg, zet aan dat ze een tempel bouwen zullen, om aan te beden, en die zullen zij zijn voor de Heer doordacht dat ze aan in dat land dienen worden. De aanloding wie aan weer komt, wel weer opgonnen naar dem Herr God zijn huis en am door aanbeden. En die tijd werden zij zei en dem dat zij door bij de weltkriegsweg God deende. En de welt kwam nog aan. Nu wordt verlegd, wer zei, dat wist ik niet. Aber jo, dat is zo als dat weer. De koningin van Sheba kwam van dat eng van de eerd. Zegt het, en het wordt bloos dat een toeval gegeven. We hebben even in het Nieuwe Testament bijspel van dat. Dat is interessant, dat van Noah zijn drie zins, weer door een van jeder van dem er nog komen, den dat evangelium gegeven wordt, ganz am Anfang. Door weer de Ethiopiën uitgesneden, en dan de Saul van Tarsus, de later de apostel Paulus weer, en dan de Cornelius, de Rijmische hoofdsoldaat. En dat zijn bloos bijspel. En ze worden bloos de drie gegeven in dat apostelgeschichtboek. Daar werden je veel meer met de tijd, eindelijk duizenden, en ze gaan lote miljoenen die de radung aannemen. Dat heet van mank de heide. Maar in dat apostelgeschichtboek wordt ons bloos de drie bijspel gegeven. Im Oude Testament is bloos dat eind gegeven. De Sheba koningin. En waarom kwam zij? Wist zij had van zo weet af gehoord hoe de aanbidden deden. En zij reisde naar Jeruzalem en vond door dat door een altaar weer verzinde. En dat weer wat arbeid doorbracht dat zij dem Heer zijn radende genood aannemen deed. En wanneer de geschichte im Oude Testament lezen worst, dan worst zijn dat zij weer niet de eenste die kwam. Wanneer zij ook de eenste is, die bij hem nomen genaamd wordt. Aber dat zegt dat de koningin op de eerd kwam Salomo zijn wijsheid te horen. Während de tijd, en jo, dat weer maar een korte tijd, dat is zo, aber während de tijd weer dat Israël volk en zei to de ganse welt, en dat is zo, als de Heer dat voor de tijd in je stad had. En die werden zij niet in ruit konen naar andere landen als missionaren, maar in dem dat andere landen en veldje
no aan chema. En zo als ik zeed, nu is dat krijgt het eigendeel. Dat is een beetje te bewonderen dat Jezus de 12 mannen zeed dat zij zullen naar de ganse wereld gaan en dat evangelium predigen. Jeder een van die weer een Israëliet, een Jood. Mij is mij zo dat deze een dem andere aangecheckt worden ha en je zegt, oh, dit is ganz anders, dit is wat niet. Wie wisten niet dat het dem weich kon je doen worden? En in een stede dat andere naar Jeruzalem komen zullen, nu zullen die mannen in Jeruzalem aanvangen en dan naar Judea en Samaria en naar die ganse wereld gaan. Dat is hoe dat nu zal je doen worden. En dat is wat we ook met dit proeven te doen. Zoveel steden als mogelijk dat evangelium aan te bieden van Heer. Ik hoor eermaal dat Israël je kritiseerd wordt dat ze niet je doen hebben wat de Heer wil hebben dat ze doen zullen. Overvorken wordt een tjoik op een eik van Gosse je boot, en dan rekenen we dat de wereld zal naar onze tjoik komen. Over Jezus zien wij weer dat we zullen ruut gaan met dat evangelium en mensen tot Heer je wennen, en dan den naar de tjoik brengen en den ongerechte en God zijn woord, zodat ze hem geloven wassen kennen. Meer zo dat is God zijn weg in deze tijd. Aber in Jona zijn tijd weer dat niet zo. En zo weer Jona dag verblijft als de Heer te hem zei dat hij naar Nineveh reizen zal en daar predigen. Wanneer Jona tot de Heer terug aan je reed hoort, dan wordt hij vielleicht gezegd, na wacht een beetje, wat is dit dat du te mij zegt? Vielleicht heeft hij zo tem Heer gezegd. Aber dan is mij ook zo dat hij bloos zo schwind als mogelijk uitgeretst is. Aber hij wordt vielleicht gewonderd, ha, waarom God wordt van hem verlangt dat hij niet van andere profeten verlangt had. En wanneer ik de geschichte van Jona lees, en ik lees den eermaal, wil dat als een goede lektion voor mij, tot de Heer gehoorzaam te zijn, en doen wat dat is dat hij van mij verlangt. Dan ik haar even wenst en beet met lied met Jona. En Jona, immerhin, zoals al de Israëlieten in zijn tijd, dachten zo dat zij de eenste waren die God zijn uiterwilde volk waren. En door wie geen gelegenheid voor eigens als wem en God is kind te zijn. Over dit Jona-boek dat ook openbaren dat God ook de herder er God is. Paulus maakt dat ook zeer klaar. En Rema 3, 29, wo hij zegt, is hij bloos de Jude er God? Is hij niet ook de Heide er God? Jo, hij is ook de Heide er God. Jo, Paulus en Jona worden bij zeggen, jo, hij is ook de Heide er God. En die worden amen zeggen daartoe. Dat neemt Jona even een stoot, wat hij bij den in Schluss came. Dat zien God ook de Heide er God via. En dat God den ook raden wil. Nu dan heb je hier wat God zegt te Jona. Sto op en ga naar Nineveh, de grote stad. Ga en schrie tegen de stad, dan Godloset is ver mij gekomen. En dan heb je dat besonderd, wo dat zegt, ob Jona mocht zich reed am notarisch uitretzen van ver dem Herr God en reis drauf naar Jappe. En hij funk een schep dat notarisch zegelt en hij betolt den Fortpriest en jenk op een schep en ab om met den met te reizen, no Tarsus weich van dem Herr God. En wie worden dat nächste Mal uitvingen dat hij door onje am schep en jenk en zich door dool leed en ensleep. Door es wort dat wie een beet van reden zullen, krijgt hier. Ik traf eermaal Christen die veel trouble ha in er leven, zware tijden, en die wonderen dan of ze hem eng niet en God zien willen wandelen, wil ze zoveel schwierigheden hebben. Ik kan die je niet zeggen of du en God zien willen best of niet. Aber hier met Jona, hij dacht nu vielleicht zo, dat wils hem dit alles gelungen had met zijn donen zo wiet, dat wils hij zich nu doorlaaien kon en enslopen, dat alles in ordning weer. Dat is niet immer zo, dat wanneer alles gelijk gaat in een christelijk leven,
dat die dan kon zeggen zijn dat hij en God zijn willen is. Eindelijk kan dat je eigen deel voor zijn. Wanneer een Christ en God zijn willen is, dan immer han wordt zoten zoveel en zijn weich schmieden als hij af en kan. Dat heet in den Christ zijn weich. Also kan dat zijn dat wanneer er verschillende verzekeringen zijn, verschillende troubles, verschillende schwierigkeiten, dat dort een teken kan zijn dat zo'n Christ in God zijn willen wandelt. De Bijbel zegt dat alle die jettelijk leven worden, verzekeringen en vervolging ervoren. Also wanneer dein leven te leicht is, dan kan het zo'n geven dat du dem Herr vragen zust of alles in ordning is tussen die en dem Herr. Hier is Jona, die is zekerlijk niet in God zijn willen. Hij rent van God weg. Een dag ligt hij hier im Schip en slaapt, als van alles in ordning is. Hij weer bij Joppa gekomen, geen probleem. Hij had door een voortgetreden op een Schip, had den voortpriest betoeld, geen probleem. Een dag hij is niet in God zijn willen. Zo weet had hem dat alles gelungen. Dat waarde wie Emma Han ook zeer fijn, vielleicht klare zonneschijn, met bloos een beet wind, genoeg dat het schip zeilen kan. En zo schijnt alles in ordning te zijn. Maar dat weer niet alles in ordning. Zoals wie dat nächste Mal zijn worden. Also bedankt Gottes Segen, mijn vriend.

0: maar 30 minuten.
1: Op microfoon begroet Helen Bergen voor de Brege Radio CHPD uit Aylmer, Ontario, Canada. Je hoort nu naar ons hoofdstundig programma Wat passiert. We reden van onze geschiedenis, van onze achtergrond als plotische mensen, van waar we opstonden en waar we van herkomen.

Lang genoeg reden om Kloes en Josh over Metal en Wee, om Josh ook van de bittere streng in de hij geroden weer te leuzen en loskom. Hij wie on de miaal Poliskaya in de communistische partij gebongen. Josh kijkt naar zijn uur. Entschuldige me, om Kloes, aber nu moet ik gaan. Ik heb sleutels bij me, die ik rechtzeitig opleveren moet, sonst word ik bestraft. Ik war verzekerd van de Poliskaya mijn woordtrek te kriegen en ons verhältnis te leuzen. Ik leuf nu ook, zoals je zeden, dat het de Poliskaya weer, die onze brief genomen heeft. Alle post ging door de hang van onze dokter. Früh Murabova. En de Poliskaya had immer de gelegenheid, brief verschwingen te laten. Du kannst door even vielleicht gewissheid kriegen. Dat wird veel door te bijdragen, licht in de ganze Sache te brengen, zeed om Kloes. Kom aber van deus overs unbedingt weiter her. Ik heb die nog manche te vertalen en nog een grote Überraschung voor die ablauwen. Spau die, dan kon ik morgen tijdig voren. Punkt 8 uur, zie ik wat er hier om Kloes. Josh wie opbatte der, dreht zich op een storm, stopt ver om Kloes en zeet met tronen in de uren en met opregende stem. Mocht Gott jen tot verjelten om Kloes. Tot je den verehrten Schub nu jingen, wat je dort fangen en uit dem Samt tragen. Dort vergeet ik niemals. Wat om eng van mijn leven, wo ik nicht abhören dankbar te zijn. Euer om Kloes Antwoord geven kan, wie Josh weich. Als om Kloes die Reuter uit ihre Stufe roept, wil ze veel weiten, aber hij vertelt er bloß, dat Josh zijn Anrecht en je seinen Hort in leid wir. Dort schwanste, seht hij, steht ons in Arm noch fair. Ons am te bewegen, ne huis te kom, en am sich te beien. Ab alles jet Josh reutwellig an. Hij mat dat Verhältnis met de Poliskaya noch von der aufbrengen. Moskau verloten, en de Spuren hingen sich verwaschen, am von de kommunistische RW rüt te gaan. Ob ne huis, wird hij niemals weiter gaan, sagt er. Seine Mutter, alle du in der Novka, en besonders de Reuter, nur all dort, wat hij gedonen begonnen haft, over deel te brengen, dat kon hij nicht. Josh is gefallen, am is dat oprechtig leid, aber nu de Folien vom Fallen op zich te nemen, dort is hij noch zu stolt. De leuwe Gott wat am vielleicht noch op schwore Weg führen machen, euer Josh seinen Stolt gun lat. Meine Läufe Josh en seine Läufe mi, en ik weet dat Josh mi läuft, worden seinen Stolt überwinden. Hij wordt met ons nu huis voren, zei de Reuter bestemd in een overzeichnenden toon. Mocht Gott geven, dat du reich hast, zei om Kloes. Einmal te huis word ik am Arm nicht meer bekämmert zijn. Am erst het leven im Samp van Beusen zo zort, dat hij nicht weiter träg fallen wordt. Klok 8 uwes klopt Josh weiter bij om Kloes aan. Je hoden kracht reich om Kloes, roept hij, als hij in de stuf kwam. De Poliskaya, de falsche Schlang, haf mine, kracht ze als die Reuter ihre Brief abgefangen en verschlappt. Sogar einen ganzen Klappen van Hans en andere ihre Brief funk ik in ihrem Koffer. Wo kämst du de Tau, ihren Koffer unje te siegen? Frug om Kloes. Ab dem weichnem Hospital muss ich immer weiter an jene Wirt denken, dat de Poliskaya de Brief kun genomen han. En ik besloot mij door even gewissheid te merken. Ik zei haar dat ik haar niet tot verzameling begleiten kon. Zoals we versprekken hadden, wils ik zo euch kop bij de hoed en bed haar mij een moed morfine te geven. Ik wil mij dan uitslopen. Als ze voet weer, ging ik in haar stof en zag dat ik haar een schriftdash, vond ik aber bloos een gebruik dat ik nu de oproer aan mijn mutter geschreven had. Had ze deze genomen, doch ik, muss ik ook de andere bij haar vingen, en ik zag wieder. Von ihren Papieren sag ik, dat ze met ihrem rechten Nom Rosa Feldstein heut. Ze is al seit Anfang vom Krieg mitgeleid van de kommunistische Gruppe en haft geholpen de erste en ook de tweede Abrühr fertigbereuten. Wen mij dat wenig interessiert, sag ik im Kommode en im Shop, funk ik van de Brief op keine Spur. Als ik al gaan wil, sah ik unge ihrem Bad einen ollen Laderkoffer. Wenn ik kein postenden Schlüssel funk, trant ik de Hingesied op en funk durend de Tosch
mit all de vermisste Brief in eine Menge von verschiedenen Dokumenten, wonne die Polizei aus Feruderin stalten. Diese Dokumenten bewiesen, dass die Polizei

En wo schein rektort erma, no riepet getreid, dat einem nicht mol de fehle Stoff am Wach wier. Jo, so wäret en Kronstuhl gewast. Nu wohnten sie ober en Rheinland. En Hein hat al 2 Jahre keine Draschtit mehr geseinen und en erlebt. Do wie eins frug hei vorratje, auf at hier keine Draschtit jäuf. Ober vorratje wie stell. Ober Hein wisst, dat wann hei lang genug wacht, dann wird vorratje doch noch wat sein. En hei seht ook wat. Wo stall seinen, seht sie ne vorratje. Jo, dort wir förken alles, wat vorrat je seht. Dort hat he ook Empharjo gesagt, als hij de 2 Saat zoot weit vom Schulten Peter Wiens geholt had. Dort wir rauda en hoa da weit gewast. De tjene wieren en nabet klanda, als sie dort van ihrem weit en Kronstuhl noch tjanden. En de soll Empharjo gesagt worden, nicht im Horst, so sie wird immer ein Kronstuhl deiden. Vorratje hat he dann auch weiten wollt. Wo wirst du denn weit sein? Wie habe je keinen Schrotzpluch? Nee, dort hatten sie nicht. Ein Kronstuhl hat all Schrotzplie gegeben, die einer auch zum Sein brücken kann. Hier hat Vorratje am Horst einen Körl von 2 Dessertin, oder saß Acker, so man das dann hier in Rheinland sieht, mit einem einscheuen Pluch in 2 Ossen abgebrochen. Der Erd wie schwort und blank. Vorratje hat gesagt, am fehlt noch ein Bugger, um die große Erdsoden abzubrechen und glatt zu machen. Ob im Fahrjahr, als der Frost aus der Erd gegangen wäre, hat hij met een zelfgemaakte eid, meestens van hout, de eid zo veel gelet gekregen, dat hij de twee zaad weit op de zaasaker had uitstrijden kon. En die ook waren en eiden. Dan had het schein geregend, en de weit weer schein opgegonen. Als de weit dan riep wordt, had hein wader weiten wollt, wo sie den weit heiven wollen. En Kronstuhl hadden sie al eine heivmaschine gehad. Maar 2 oder 3 Pied hadden sie die Maschine bedreven. Dat getreed voll op eine Plattform nop, en dan moest sie ne vorratje dan immer wäscherwies den weit rauf schorven. En de binjas jenen hin heran, in bungende Gorben. Aber hier gaufet die so'ne Maschinen nicht. Wenn's Hein hat noch keine so'ne Geseinen. Und wann hei dann fordert je frug, dann seht hei bloß immer wurscht all seinen. Na jo, hei hat je dann auch Geseinen. Fordert je hat sich seine große Hornsans, wenn hei uten eingenommen hat, en van Kronstuhl metgebracht, hier war der Taub gestalt, en goud geschorpt, en dan werd er nur dem Saasackerkörl gegonen, en had mit grootem Schwung em Riepenweit nen geheift, emma wader en emma wader, so dat de weit en lange Schwoden en die litje Rie liggen bleif. Wann hein tonischierig wort, hat Vorratje bloß gesagt, nicht so dich bi, mit einmal sei ich die nicht und heib die noch eine Beine nähern. Als Vorratje einen Schwert legen hat, lädt hei ein Wäschtaub zu einer Gorb. Hein wohl Rotswader fragen, wo Vorratje den Bound hernehmen woll. Als er sagt, hat Vorratje schwind 2 kleine Wäscher nahm, die rammet große Wäsch wettelt, en dat een beetje stief holt, en dan met 2 gescheckte handbewegingen de Faustbunk. De Gorb weer voor dich. Dan had Vorratje gesagt, kaut dat ik dat nog niet vergeten heb.
Zo leert ik eenmaal bij mij voordat je gehoven bent. En dat was du ook nog leren moeten. Over op vereerst had hij bloosbrokt de grote versa smak taup laaien, zodat voordat je de gehoven in Bet Bozia taup binnen kon. Zo hadden zij vele stunden aan de saasaker taup je arbeid. Voordat je had je heeft en je bongen, en hij had versa te gehoven taup je leicht. Maar goed oppassen, had voordat je af en toe aan je zaagt, keine haal maar leden loten, wie worden alles brokken kennen. Zulaatst had hij also goor versucht, ook een paar gorven te binnen. Zo wie er eifst gewaast. En nu wundert hij, wo zij ohne machine draschen wurden. De gorven wären in de hocken scheindrieg geworden. Aber keine draschmaschine kam. En door wegen had hij voordat je gevraagd, of het dan hier in Rijnland geen draastiet gaf? Voordat je ober zeet bloos, was het al zijnen. En arbeid weder. Hij stof zaad uit, en hij moog een poort van hof gans gelet en hoort. Dan holde hij de held in de spree voort, wanneer ze nog van Kroonstol metgebracht hadden. En dan schließlich rolde hij een grote steen, die zich een breide rood met grote tanken uitzag. Derchem steen wie een loch en een aas. Aan de aas wie een riemen en om riemen wie een teil voor twee ossen. Voordat je had den steen eenmaal bald noem eifst, van Dufferin metgebracht. Hein had dan ook weten wollt, wat dat voor een steen wier. Aber voordat je had ook dan bloos gezegd, was het al zijnen. Vielleicht wordt er nu zijnen. Voordat je holt nu de beide ossen. Hein moest hem helpen de aan te spannen. De ossen, Tom en Jim heeten die, hier moest je de ossen Engelse noemers hebben. En Kroonstol, wurden die vielleicht Wanka en Steinka gehitten haben. Also Tom en Jim wären ganz mark. En dan fuhr voordat je nom saasaker kogel en bracht een kleine feidertje weit gorven in huis. Nu wier hein oba rechtig nieschierig. Hij checkt nu tau, wo voordat je de gorven op de hoorde steed op dem hof uitspreid en de alle abschneid en losleggen leid. Dan spannt hij Tom en Jim aan den Stein aan en fuhr op een gorvenen op. Vordert je, waarom de scheine gorven ganz twee voren zijn heen en funk meest aan te hielen? Aber ditmaal zeet vordert je nicht bloos wascht al zijnen. Hij hield stel, schmust er den beet, dan hoef hij een wers op en zeet te heinen, kijk je mal heen. De oren moeten twee schlonen, zodat de kiener loskomen kennen. Dan hoef hij een hand vol spree op en pust in zijn hand te nemen. Door lagen de goldene weit kiener. Hij bekijkt zich die en freit zich, wo schmackvoll gewassen die wieren. Hij gaf dan heinen eine hand, een kleine handje vol weit en zei toe aan, hier, schmaak je mal. Hein beit de tjener in twee en kijf dat scheine meel to een diech in zijn mühltaup. Dat schmeckt aber schein. Sitzt, seht Vordertje, dit's onze draagstiet. Kneidt es wie die Freie in Kroonstol houden, eie wie mit Maschinen anfangen te draaschen. Hühü, Wanka en Steinka! Aber de Ossen blijven stonen. Oh jo, seht Vordertje en lacht en bet. Je kennen bloos Englisch. Na dan, Tom en Jim, je rap. Langsam trokken de ossen aan. Langsam beweegt zich de steen. Emma laad je worden de oren. Emma dikje de schicht sprie in weit op m'n hof. Endlich fuhr vordert je van dem weit erauf. Zo zei dat te heinen. Nu roopt dat stroof van boven erauf.
Hein leed dat strooware en wäsche. En voordat je droeg dat met een grote vaart te zien op een hupen. Hij mocht den zeer voorzichtig. Wie dat stroo, zal ook nog te vele wichtige zaken gebruikt worden. Als al het stroo opgeriemd weer, nam voordat je de grote spree vaart en schoof den spree te einem klompen taub. Hij nam een japsvol spree en tjena en schmeit die in de loften in. Dan zag hij wat ganz interessant. De spree vloog waag en de weit vol treed op een klompen. Jo, zei voordat je, daar is genoeg wind te putzen. Hij nam nu de spree vaart en schmeit een vaart vol naar de andere in de hecht. En de spree vloog. En de wind en de weit wordt immer reiner. Jong, zei voordat je te heinen, nu zaak opholen. Hein moest de zaak nu zo holen, dat voordat je door met de held in de scheffel, wanneer hij im winter traag gesneden en geheveld had, den weit in een zaak neinschedden kon. Zo, zei voordat je, als ze den weit opgeriemd hadden, nog een feitertje. En dan is voor vandaag vierovend. Ganz lichtlich zag het voordat je uit. De weid scherd einfach schein. De eerste weid in Rijnland. En ook hein, wie met eenmaal ganz schaftig. Dat gaf ook hier zodeltiet en eifst en ook draastiet. Anders als een kroonstol, aber dat schoot nischt. De Saas-Acker-Kogel riekt nur riepen weit. De volle Saat stunden reid, tum nur Jiesblecht seine Windmehl zu vieren. Fordert je freit sich. En mordert je haut Ovenkost reid. Je brodene Eertschocken en dit je malt. Kraakt so's en Kronstol en het raastiet. En morgen wir Sündag. Dann würde sei in ihre nie Tjort sein, en würde sei dit vaarjoa en een met darp je buurt houden, on een roze gotje zied. En dan wordt entweder om Johan, elterste Johan Wieb, oder om Jacob, predja oder leraar Jacob Wiens, aan een lange hoeditje predigt houden. Van die wordt hein vielleicht niet zeer veel verstaan. Oba, no de lange hoeditje predigt, wird der Ohm noch wort applaudig sein. Er wird wahrscheinlich weiter sein, wo ich lächtlich sie hier in Rheinland sehen können. Und dann, noch mehrach, würde sie vielleicht in Bett nur Peter Wiensen, nur Schulden gehen. Fordert ihr ein Umke Wiens, verstünde sich immer so sehr gut. Und dann würden hei in Wiensen Peter sich vielleicht weiter von Kronstol vertalen können. Von Kronstol? Aber nee, dort wir an doch nu all bolden olen, immer von Kronstol zu reden und an Kronstol zu denken. Nee, von der Drastiet in Rheinland würde sie reden, wo schein de weit scherd und wo schwor ein Sarg voll wuch. Kragt so's furretje in Oomtje Peter Wiens.

Je hoort nu wat passiert. Een plotticht radioprogram ongevoerd bij de Breg. CHPD in Aylmer, Ontario, Canada. Wanneer je deze radiodienst ondersteunen mochten, bitte bet voor ons en voor alle toehoorden. Hoort jeder werk op ditzelfde zelfde zafferblot. Mijn noem is Helen Boyen. God zegen en bad wie ons vader hier.

Ze komen dat ook door een hoofddag dat we damet waren. Dat we zo reinerisch en diester en windig dat we van de tuin gedet waren, brachten ze op middag in Mijalte. Dat we nog ganz nat, dat we op een was van de schul vom Otto ongevoren worden. En dat bontje had door die groten schoenen genomen. O ja, dit Mijalte zal hij nu opereren. Dat Mijalte brachten ze nena. Hij bezieht zich de beelden, hij bezieht zich de bontje van dat Mijalte. Wie heutst du? Vroeg hij haar. Katharina heut het. Ze zag, wie hij ganz ehrens zieht. Einmal ganz neef in de bontje, dan war op de beelden zieht. Hij vroeg, Maria is alles zo wie treut? Ik zie nog dabei, voet, zei ze. En ze moet nog alles reut. Dat Mijalte zei, heb ik nog een beetje tijd? Dan wil ik nog beter verjund, dat de haar junt zeeënt. En dat ik schoon schloppen wou. Het wel wat schoone dromen. Het voel me hier aus im Himmel. Dat is alles zo dag hier en zo schoon. Dat gaf Markus te denken. Ja, aus im Himmel. Van dort had zijn mama hem ook immer verteld. Oh, aber dan zei het Mijalte, ganz luid. Lieber Gott, ik zie die zo ergötten, als wou du hast mir ook läuf. En als wou ik dat du des dokter läuf hast. Seine Sinne heen en dat hij dat alles kon goed maken. Vier du zelfs zijn je danken en help dat hij dat kon zonen wat hij doen zal. Amen. Markus ziet Maria aan en zegt, het opereert er niet. Het wil het zin opereren, hij kon het niet. Dat zal een andere doen. Hij ging eruit uit de stof. Maria jent in haar en ze zegt, Markus, du wolltest dat zelfs. Du bist hier ohne van de beste dokters. Du weißt doch ook dat dit Mijalte je helpen wordt. Kom, dat Mijalte heeft voor die gebet. Du moetst het doen. Markus schlugt ganz schwor. Hij wil ganz oprecht. Jo, het wordt het doen, zegt hij dan. En jent tritt. O, dit Mijalte had een arm veel opgewollt, wat een arm alles weer. Zo kom hij en hij opereert het Mijalte. En werkelijk, de haar zeeën dat. En dat wordt alles zo goed. Zo ovens, als hij in het huis ging, dan sluipt het Mijalte. Hij had alles goed overstonden en hij sluipt ze. Maar op de volgende dag, als hij op arbeid kwam, ging hij het eerste naar dat Mijalte zitten. Hij kwam en vroeg, wie heet het Katharina? Goed, hij heeft goed te slopen. We moesten er wat geven je in de woordel. Maar zo zit alles ganz goed bij de uit. Hij ging nena en stond aan haar bad. Ze sloopt nog. Hij stond een tijd er aan. Deze kleine, die had voor hem gebed. Die had al zo'n vasten geloven. En hij werd zich nog eenmaal door jeen. Hij stond een tijd er aan. Dan mok ze de ogen op en zegt, oh, mijn engel is gekomen. Eet zie zo'n engel, zegt Markus. Eet zie je blöste dokter. Jo, aber Gott benutzt die aus dem Wettig. Der heeft der Stie mijn bontje gerad. En dat is sie jetzt so dankbar. Es wolltet, du kost dat nicht, zo'n erkondet. Aber Gott lekondet. En der heeft der Stie ne hänge doene. Eet zie so froh. Danke. Markus wird so abrecht am kommende Throne. Hoi jens Rüda, Gott hat es am gewirrt. Wirdet die Gebete von seiner Mama? Wirdet die noch ärmer? Hoi jens Rüda, dit mag am viel zum Nudenten. Hoi dacht am ganzen Dach darüber nur.

Hij ging in de stoel waar al de met over de zaten en zei: Het van begint of prachtig. Het is zo stolt. Hij dacht Emma, het wie is zo klug. Hij kon alles. Hij verstond alles. Maar eindelijk is het daar, wanneer het mij werd. Hij draait zich naar Maria en zei: Dankjewel dat u voor mij ook beden doet. En dat u geloven doet dat God dat mij werd kon. Hij is zo dankbaar dat die alle mij het niet nood dragen en dat die Emma waren met mij duldig waren. Ook wanneer het zo stolt weer. Het heeft mij van door betekend. De kleine Katharina, die heeft mij de ogen opgemaakt. En mij wezen dat het uit mij niet kon. Al dat wat ik kon, dat is dat hem haren. Hij heeft mij begoefd. En hij werd dat mij. En het heeft mij van amok broken laten en wel dat ook weer. En wel veel dollar dem haren. Dissem loof wiedergeven, en dat zien is et, wenn zo goed is. Alle tijden aan met grote ogen aan, wat dat kleine mijalte de God, hem leven van dissem dokter je donen. Tien ze wel uit de kunt alle meut maken, wenn je wat goed verstoen, wel dan is zelfs ons loven, zelfs ons op een schulder klappen, wat wie voor Goede zijn, wat wie voor Goede tenen. Alles wat wie tenen, dat tenen wie bloß des Gottes Gnod. En hij helpt ons en hij beschenkt ons met Gove, dat wie vlees zinje tenen, en dat reden tenen, dat wie andere helpen tenen, en dat troosten tenen, dat wie vlees goed reiten, en dat lezen tenen, en dat wat wie tenen, dat tenen wie alles, wens God ons zo'n Gove gegeven heeft, en wel voor alle, met die Gove ook voor hem haren werd.

0: De klok is 5 met 30 minuten.
1: Herrliche Botschaft des Heils, alt und auf ewig neu.
2: Dit is de Herrliche Botschaft, en ik zie Pedja John Wheeler. Dit programma wordt meelig gemerkt door de CMC gemeent uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongesteld van een jesselige opbouwing voor een jeder ene die door horen deed. Dit is dat zoot wat gezegd wordt, en wanneer God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen, en wie worden God loven, en am gehoorzaam zijn.

En nu wil hij ons ook nog de Heilige Geest schenken, dat hij ons helpen wordt met ons wandel hier op deze aarde. Als er van wat Petrus schreef dat, en zei dat, dan is dat niet bloß de Apostel oder bloß de Jude. De Heilige Geest is ook gekomen voor de Mennoniten, wat de Plotisch redenen en Pankuken eten. Dan is de vrouw, wat is de Heilige Geest zijn werking en die aan Jezus leven? Hij geeft Zeichnis van Jezus. Hij treist aan en heiligt aan. Hij leidt aan en alle waarheid. En derg aan wordt ook de leef Gottes en de levende ere horte uitgegoten. En hier zijn Feierschriftsteden ongegeeft. Dit eerste is Johannes kapitel 15, vers 26. Wann de treister komen wordt, den etjunt vom Vader schecke war, de jes de waarheid is en vom Vader uitget, die wordt van mij zeien. Also de helge jes wordt keine nieuwe leer brengen. De mensen werden zeer bekämmert, als Jezus leerde deed, dat dit weer een nieuwe leer. En hij zei dat wir oben een nieuwe leer. Hij deed volvellen wat dat Jezus verlangen deed, en hij volvelt wat de profeten gezegd hadden. En als Paulus predje deed, dan zei ze hij bracht een nieuwe leer. En hij zei hij leert dat wat Jezus aan je geeft houdt, wat hij te leren houdt. Nog meer, ook nog weniger. En dat is wat de helge jes deed. Hij zeigt van Jezus en helpt ons denken wat Jezus geleerd heeft. Nosch meier, nosch weniger. Johannes Kapitel 16, 7 bot 15. Aber ik sei jünt die Wahrheit. Für jünt erst dort Gott, dort ik weich go. Wils wann ik nicht weich go, kämt die Treister nicht nur jünt. Wann ik aber go, wo ik jünt den Schäcke. En wann die komme wort hei die Welt die Uhr opmache, eber wort sind es. En eva wat je rechtigheid is. En eva wat je recht is. Eva wat sind is, dat zij niet aan mij blijven. Eva wat je rechtigheid is, dat ik nu voeder go en die mij niet meer zijn geworden. Eva wat je recht is, dat die eva deze welt je wilt even deed, je recht worden is. Ik heb je nog veel te zeggen, aber je kan dat nu niet verdrouwen. Aber wanneer juist de waarheid is, komen wordt, die wordt junt de volle waarheid leren. Hij wordt niet van zichzelf reden, hij wordt bloos dat reden wat hij geheerd heeft, en wordt junt zeggen wat nog komen zal. Hij wordt mij verheerlijken. Hij wordt van mij nemen en junt dat zeggen en dietlich maken. Dat is je nog niet voor wat wir ons engste derven. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Deze drie zijn eind. Eind en drei en drei en eind. En vielleicht dat ons dat een beetje engste, wils wie kennen zijn ons dat niet goed verstonen. Aber er zijn andere dingen, wat wie vielleicht ook niet goed verstonen doen, en aber doch blijven doen. Dat is schwer te verstonen, dat God wordt komen, en wel in onze horten wonen. Aber het is ook schwer te verstonen, dat Jezus wordt den hemel verloten, waar alles recht is, en komen, en wonen in deze eerd, waar de zoton macht heeft. En doch hij kein. En hier is wat Paulus zegt in 1. Korinther 6. Oder weet je niet dat de euer Rechte dat Gottes Recht niet over worden? Laat je nicht anbellen. Mensen die Anzucht drieven, die Jetter anbeden, die de Eier breken, Männer die met Jungs oder met andere Männer geschlechtlich taub komen, in Stelen jitzig sind, drinken, spotten, in Menschen überfallen, worden dat Gottes Recht niet over. En zo'n zijn einde van jünt gewaast, aber nu zijn die rein gewaschen. Die zijn geheiligd, die zijn reich geworden, durch den Namen van unserem Herrn Jesus Christus en durch den Geist van unserem Gott. Wie hebben en zij ja gnädiger Gott? En hij wil ons ook helpen. Wils hij weit krijgt, wo schwach wir endlich sind. Hij weit, wo wir gewaast sind, en hij wil ons helpen, dort wie ich gerne beter doen, dort wie ich gerne meier sein, als wat wir gewaast sind. Hij is niet gekomen ons te vernichten. Hij is gekomen ons dat leven te geven. Römer Kapitel 5. Hoffnung laat ons niet te schoon worden. Wils ons durch den Heiligen Geist, die ons gegeeft is, God zijn leib en ons horte gegote is. Dat wir uit God zijn leib, dat hij zijn Sehen schickt, dat hij sterven zal voor ons. En dat wir uit Jezus zijn grote leib, dat hij wordt naar Kriets gonen, en door voor ons sterven. En nu wil deze leib aan ons wonen, en Zeichnis geven aan ons hoort, wo God ons geleefd heeft. Wat heeft de Heilige Geest en de Apostel besonders gewerkt? Hij heeft

0: De klok is zaas.
1: Welkom naar het programma van deel. Mijn naam is Henry Redekop. En u bent eigenlijk in het programma wat de tipje stop wordt van de Stem Radio en Scripture Beliefs. Met mij aan dit programma is mijn vrouw Tina Redekop. En wie zijn hier te vertalen van bevrijd leven? Zet voor het nächste stukje bij dit aan. Zat je doel, neem tijd. Krijg je eigen partner. En we behouden van wat we leren kunnen van wel een goede bevrijd leven te gaan. Welkom terug naar het programma van deel. Wij zijn van deel waren in studium hier in Zatina en wij gaan Ruben en Mary Klaassen waren met ons van deel.
2: Ja, dat is een grote verhaal.
1: Veel moest je met een topje weer en dan vertelde wij van wat we kunnen goede onder hoe lang kan een bevrijd leven. En wij willen het thema een beetje anderen, maar een beetje materiaal. En we willen van deel vertalen van het geestelijke leven en bevrijd leven. In welke tijd er ook met verhältnis te glik gaan?
2: Ja, een kan geestelijke verhältnis ook gaan. En een zal ook geestelijke verhältnis gaan met een partner.
1: Dat is correct. Ja. We kunnen allemaal van arbeid vertalen, maar dat is veel meer in ons bevrijd leven als bloß de arbeid en de dagtägliche zaken. Dat is nog het geestelijke part van ons leven. En wat we dort hingen laten doen, dan wordt er onder ook schwere tijd aan met te komen. So dat voor we vandaag wel met Ruben en Mary te van vertalen. So Ruben en Mary, welkom hier van vandaag.
3: Dankjewel. Het is goed hier te zijn.
1: En dat is goed jullie hier te gaan. Veel meer dan hebben we al fijn geleerd van jullie en we willen van vandaag waren. Ik wil aan de toehoudige bloes eenmaal waren denken hopen dat jullie zijn niet meer een jonge kikkel. Je gaan al meer jaren in bevrijd leven als ik en Tina voorop jaren gaan. So je zijn lid van ervarenheid. So, dan moet je harken dat van deel en zei ze, oh, maar dit zijn mijn jonge lied, die gaan nog niet ervoren het. Nee, dat is waar we nu vroeg klommerken. Dit is de lied, die reden van ervoren het. En die zijn even 50 jaar bevrijd. En wanneer je van deel weer hier zo'n studium geweest, dan moet je zijn gaan, die leven zit nog aan mijn zij.
2: Dat zo, en dat is zo'n wat ik wel wie zo'n vieren, wanneer mensen zich al 50 jaar uit een mooie bevrijd gaan, dat is werkelijk zo'n om God loven en prijzen.
3: Ik weet niet van een mens aan het leven, you know, dat de oude mensen, de holen nog de hand, is het wel fijn, is het wel zo cute, zei ze allemaal.
1: Nee, dat is smak, niet?
3: Ja, we leven ons, het is schijn.
4: So, we deden ons 50th anniversary, ik zei vieren, we hadden veel muziek en veel mensen, dat is ook something te vieren, want ik nou zo lang als topje was en allemaal heeft zei schijn gegaan, niet alles ging schijn, maar sogar alles, wie allemaal zei, maar de Heer gaat voor die te merken.
3: Ik leef dat het goed, wanneer je zo oud als dit aan, dat er al niet meer aan denk houden, waar de schlechte tijd weer.
1: Was het maakt verjeten? Ja. Nou, waar we de schlechte verjeten, niet?
3: Jo.
4: Jo. Wie doen nog verjeten? Wie zijn alle, wie kan verjeten? Dan zouden we dort verjeten, wat niet goed is.
1: En zo dan moeten we de Entscheidung merken, dat we worden op de goede trachten.
3: Jo. Jo.
4: Dort moeten we dan, dat we dort Entscheidung met de goede verhaal. Viele dingen hebben we doorgegaan, maar als eerste kind dat we hebben genomen het kind. En we hebben dat ook zo gezegd. We waren de schlechte voor jeden, bloß dat goede behouden. Deels dat is nu alles heel goed.
1: Wanneer de schlechte tijden zijn, dan mag we vaker moeten we hand draaien dat we hoop vinden door onze zware tijden. En als Christen, dan draaien we ons naar God. Ja. En hierom zijn we zo zeer beneidigd om een geestelijke en goede geestelijke leven in ons bevrijd leven. Dat voel je van deel wel van vertalen.
3: Ja.
1: En je hebt wasse dingen wat je hebt ervoren, wasse dingen wat je vielleicht hebt niet zo goed gedaan, en wasse dingen heb je beter gedaan. En daarom, wanneer we eerst denken aan het geestelijke leven hebben, in bevrijd leven, dan is het neidig dat we ons amtelijk verstonden. En zo vielleicht kan je aanvallen met wasse vertalen van je hintergrund, niet alle Kleinigkeiten von ihren Hintergrund, aber von ihren geistlichen Hintergrund. Wo ihr halt könnt top waren.
3: Ja, ich war so Familie, die war immer zu zurück, meine Eltern, die hatten sich auch betiert, ihr Eck da wir. Und wenn du zurück wirst, sind noch so oben, da wir wieder. Wenn du smarst, dann wir auch da. Medwerk, eine Mutter Betstund in der Jugend. Und dann, das war ziemlich wichtig. En we hadden een tijd weer een prediker in mijn van de voordat de man met de familie te Bijbel lezen en zo. En dan vond ik dat ook aan. We hadden allemaal bij hem eten dat we allemaal een clean het bed hadden, wat we alle kunnen. Maar dan vond ik een beter aan dollar te beden, dus hem zichzelf.
1: Want u zei, doe je een gebed wat je alle kunnen, dat we een uitwendig gebed.
3: Uitwendig, ja. En dat spreekt ze, dat is niet nieuw. Je moet dan beter mee met je familie. Zo, dan vond ik de voeder ook een beetje dollar met aan.
1: Dien voeder,
3: mijn voeder, ja. En dan, bij ons ekkers, nou de, buiten 14, 15, dan, ik leef eens weer, wouden willen jong je was zijn en onze familie, dat wordt vlechtig zijn je was. Uh-huh. Ik weet eenmaal, wil ik bloos even niet aan het choik, ik wil daar met mijn vaders en een stoot, en die horen door, die willen zo'n spel en alles daar te doen, en ik wil nog een beetje schmierk op, hever van de goals en zo wat, maar mij bouwde dat zei ja. En dan, wie ik terug naar de choik, als de choik voor dich weer, en dan, bij mijn papa en mama zeiden nus, oh, ik wil zo zeig mal wat.
1: Wist net wat u deed?
3: Ik leidde wist ik niet wie in de choik was, maar die wilde nus zeiden, so dat bouwde mij veel meer als de mol, hadden mij verloomd.
1: So du wirst, wir werden schauen, die Blutsmal hat eine Schenkes abgewärmt.
3: Ja,
1: und die hat aber die Weisheit zum Weiten, dort vielleicht bloß die Luten selbst fehlen, mit Wundern aus der Chime.
3: Ja.
1: Wie vielleicht Peter.
3: Ja, gleich, vielleicht Peter. Und sie hat die Baby, meine Mama, bet viel. So, wir haben alle dem Herrn gefeucht.
1: Und Mary, du bist aber von einem anderen Hintergrund.
4: Ja, dort habe ich nicht erfahren, was er hat. Ich will immer, dass meine Brüder, die Däde von unserer alkanischen Kirche, von dort, wo sie noch der Stadt und fangen an zu arbeiten, meine Mama hat sehr gewarnt und sagt, pass auf, dass du sehr schlecht in der Stadt. Dann kamen sie ins Trägen und haben sich ganz anders geistlich anbedacht. Wir haben Jesus angenommen als Heiland und nun werden sie sehr froh am Herrn und vertrauen uns das alle immer. En we hadden eens een keer een kerkje voor een Alkanische kerk. We alle op hoogdeets en mij interesseerde dat niet zeggen. Ik wil dan wel zeggen, jong, vielleicht 12 of 13. En krijg dan, ik wil zo'n wat schijnheer, schijne leider, zo'n wil ik. En eens een keer nemen de bereiden ons ook met, naar zo'n evangeliums dingen. En dan denk ik me dat zo schijn en wil ik nog Maya, Emma, over mijn mama. Die wil zeggen, betreft al dat. Zij wil die Alkanische älteste, haar dochter en de mensen en de dorp, die kijkt allemaal wat deed ze nu, wat doen in de kingen nu. Dan moest ze allemaal oppassen wat we deden. En zo, ik heb allemaal gebeten dat ik ook wil kennen naar zo'n evangeliums steden voor hem.
1: Ruben was op in dem dat de voerder deed de Bibel lezen, je deed te beten en zo'n zaken. Was du in zo'n heim op wie deed te beten?
4: Nicht taubbeten, aber wir sind auch Samarians, wenn wir nicht können nur Kirk, wir haben nicht really in Fortich. Dann die meine Papa die Gesangbuch rückholen und dann singen wir taub und werden besser lesen. Jedes Mal, wenn wir nicht nur Kirk deiden fahren. Aber taubbeten, wir haben auch so ein Gebet, was wir haben utwendig gelehrt, das ist unser Vater, und dann beim Dasch beten. Dort deiden wir auch taubbeten da, aber nicht bloß von meinem Hort beten, dort schauen wir nicht.
2: So dann, als je jünd befrieden, wo deid je dat dan taupassen, wenn je hoden verschiedene Hingergrün, wo schafft dat dan?
3: Wir proben dat dan ook te doen. Da is wie taup wir, die erste Nacht, dan beet wie taup, en dat wie ik sehr schön, wie wisst, Gott hat uns taup gebracht, en een Bibelschau, en nu wil wie nog wieder ook zo start leven. Wie hat uns ganz handgejeeft im Herrn Falje, en wie proben ganz vom Ochon, door ook met taup beet, ook taup Bibel lezen.
1: Viele Menschen, die da horchen von dir, die wollen vielleicht sagen, das lieber Leute zu beten, da würde dir das sehr fremd sein. Du bist immer abgewachsen, aber Mary, du bist nicht. Wird das fremd für dich?
4: Ich bin 15 Jahre alt, dann gebe ich los von der Kirche und dann David und Evangeliums und dann werde ich mit Sinnerschul kennenlernen und so weiter. Dann wird auch Makel, ja, ab Leute zu beten.
1: So, bei 15 Jahre alt, dann fängst du an mit Menschen zu sein, wird ab Leute zu beten.
4: Ja.
1: Und dann ist die und dann befrieden, dann wird es nicht so sehr fremd.
4: Nee, dort wird nicht mehr fremd. Nee, dann haben wir auch eine Bibelschule, da haben wir alles so was gelehrt.
3: Ich will sehr alt, ich will dann 22.
4: Wenn wir uns befrieden, dann haben wir 22. Aber wir haben auch viel gelehrt, taub. Ein Ding, dass wir eine Bibelschule, wir ein Wort haben reden von Mission, Arbeit tun, wir haben auch bestimmt befrieden. Und nun fragt es auch, ob wir wollen kommen und uns ganz nur hergeben, wann er uns will. War ich in der Mission Field oder wo immer hei ans Well, auf wie dort wurden alles verloren haben, das dann fallen. Und dann muss ich sehr denken, aber nu muss ich da meinen Ruben hängen lassen, aber ich muss fallen, was der Herr will für mich. Und dann dachte ich dort, und dann kam ich auch noch fern, und dann sag ich dort, Ruben werde eben so, er hat auch so krank so alles getan.
3: Und dann wollen wir dort auch down, und ich fange dann an meinen Waar ik zo'n holiday weer en niet op wat trak weer door haar weich van al onze vrienden en al onze familie
4: wiet weich.
3: Mijn mama weer zo wel je door maken Rusländer. En ze wisten niet van wat de ferie. Maar we probeerden door en een tjoik alweer schoven met halpen over. Ik hoor nog veel te leren. Dus we laatst een beetje van de reden deden. Mijn woon ik weer to Mary. Niet helemaal schmak hartjuk. Niet ook een beetje aardigde aanstelling. Daar moest je met schoven.
1: Nou, wie zegt hier zijn uw tijd voor dit rapport. We waren eerst maar een pauze nemen. En dan komen we 3, nu dat leidt. En dan worden we weer vertalen aan.

0: wie zijn hier nog eenmaal met Ruben en Mary Klussen. En in de eerste part van het programma hebben we al gehoord van de schoffelijke hintergrond. Wat is dan bedoeld gekomen dat hij aan moest leren te beten? Ruben als de met opgewassen, Mary wie niet. Maar dan als hij 15 jaar oud werd, dan met een groep toegekomen, waar ze dat deden. En zo, so, we hebben een schoffelijke geleerd van iemand in de eerste part van het programma, Tina. Aber nu wollen wir noch ein bisschen kicken und eines, was Ruben sein deed, ist, dass er an der erste Nacht bei der Topfieren im befriedet Leben, dann fängt er an mit Gebet. Und dort ist der Eichstein, wo er ab, wir möchten bühren, in uns glauben, wir möchten Gemeinschaft haben mit Gott. Wenn wir nicht Gemeinschaft haben mit Gott, dann haben wir wirklich nur nicht, wo wir keine Hand drehen, wenn wir weiter haben, wenn wir im Trouble sind. Weil Menschen wollen immer hart kommen in ihre Mathaup, Menschen wollen immer hart kommen in ihre Weisheit. Aber die Bibel sagt, dass Weisheit fängt du an, dass wir Gott fürchten dann. Yeah. Und sondern wir möchten dann nur Gott drehen in andere schwere Tiden. So, ich würde ein Klick bei sich fragen, Frauen, Ruben und Mary, wo did you dann, ihr fängt an, in dem befriedet Leben mit beten, aber what did you dann, um das Leben dich zu holen?
1: Wir haben viele Bücher gelesen und wir haben auch, wo es Lieder von einem Mannslied und früher Mensch taub am Leben soll taub sein. Und dann probiert dort auch so zu donen. Wir haben gelernt von der Schrift, wo wir sollen taub leben, so ist befriedet Lied. Und dann mit der Zunge taub. Wir haben immer beide mit der Zunge, wenn die zu baden wollen. Und wir haben wirklich gesagt, die brauchte niemals Schach. Die haben immer fein gewusst, probte sehr das Leben am Heim zu haben. Meine Frühe, wir haben immer sehr leiflich, die haben immer mit der taub beden lesen. Wenn wir noch zurück kämen, wir immer something, was einer können lernen. Dollar dem Herrn folgen. Und dort wäre wichtig für uns.
0: En wanneer je nu terugkijkt in een familie, jullie kinderen zijn nu in dit opgewassen.
2: Ja, die zijn.
0: En zo die hebben het voorbeeld gekregen van jullie als ouderen.
2: Ja.
0: Zo dan, in welke part van bevredigd leven is werkelijk de geestelijke part in ons leven levendig houden?
1: Ja.
0: Zo dat komt door gebed, dat komt door Bibel lezen, door Bibel lezen en door gemeenschap hebben met andere mensen. Für einige Menschen ist es dann eine Kirche fahren, aber nicht alle Menschen haben so eine Erfahrung in der Kirche, wie die Kerngemeinschaft lehnen. Was würde dann dabei sein, wenn die in der Kirche nicht sind, die in der Kerne sich besiegt, geistliche Freunde sehen, was ihnen kann mehr helfen?
2: Aber ja, sei ja bloß beten, dass der Herr, was die anderen Menschen bringen, und wenn er nicht vorzukommt, dann bloß taub beten, das ist eine Familie. Und dort habe ich auch erfahren, dass es nicht immer so scheint in der Ene Kirche. Aber wir beten immer, und der Herr braucht uns immer Menschen, die uns können helfen, auch in der Gemeinschaft, dort, was zwei uns können helfen, damit, und dann unsere Kinder warten dort auch an. Einzige Jungen, das schlecht, aber sie wissen, dort, wenn wir taub beten, dann am Herrn treisten, hij wil ons ook brengen, waar het beter wordt worden.
3: So dan, wat van onge scheid mukt dat in jun leven, wanneer je der schwere tijden je goen zijn, wat dat geestelijke leven, wat je onge een ander houden, taschen junt en ook met de familie, mukt dat in onge scheid in jun leven, dat je een geestelijke verhältnis houden?
1: Ik leef een mukt een zeer grote onge scheid. We hebben een mooie zaak van wie Christus niet houden, Jezus niet in ons hart houden, in onze familie. Waar worden we dat kunnen dergmerken? Dus, wanneer we het van vinger deden dat we niet onze ene tjinger kunnen gaan, dat we zeer schwor. Aber wir brauchen immer zu treisten. Wir haben Haare nicht, aber bloß da immer durchgehen damit. Dann wird es besser worden. Und wir haben immer probiert, taub zu treisten, der Herr uns wird leiden. En hij heeft het, we zijn zeer dankbaar. En wat ook veel helpt, leef ik aan de familie, is met de muziek. En ze kingen leerden alle een instrument spelen en te zingen. Dat was zeer wichtig voor ons.
2: We kregen veel kracht en helpt echt dat zingen en te ruw. En Jezus is weer immer daar, hij helpt ons immer. Ik wil me besluiten, dan wens we dat ze schwoer hadden in de kerk. En dat speelt zich dus alles weer verbreken. Alles wat we hadden ervoren in de kerk, dat we nu, dat is wie we verbreken. Dan kwam ik maar aan, wie hadden ons je geloven, toop met je gemeenschap, zo je toop je wongen, dat van dat wacht we, wanneer we je breken, en dat we hadden geen geloven. Aber wir haben, wir müssen dann frisch fangen. Wir müssen nicht so sehr an die Gemeinschaft gehört sein, dort, wann wir von dort weg mussten, dort wir dann nichts haben. Dann fragt mir dort, ich habe noch meinen Glauben, ich habe Jesus. Und wenn die Menschen mich nicht lächeln, wenn die alle von uns weg, dort habe ich noch Jesus. Und der Herr, der braucht uns andere Menschen, die uns können helfen und leben und wiederführen in uns jesuliche Leben.
0: En bloß nog eenmaal waren de drie topvoeten. En ze ongeveer, hoe lang de honderd zitten nog aan bevriedigd leven? En ze trachten hier werkelijk zijn, oké, nog heb je weinig van bevriedigd leven hier. Maar in werkelijkheid, dit zijn dingen wat in bevriedigd leven dan komen.
1: Ja.
0: En de entscheidungen wat we merken met deze troubles wat we in het jaren gaan, die helpen ons dan traag en weer te een goede bevriedigd leven of een slechte bevriedigd leven. En wat ik hier horen doe van jullie als, in deze zware tijden, dan draai je nu Jezus Christus.
2: Ja.
0: En dan wanneer je arm aanhouden doen, wanneer je van arm wijsheid schapen, je geloven sterken aan, dan kom je nu dat op als valide, met je familie, en dan je hebt een sterker het bevriedigd leven.
2: Ja.
1: Niet een ander feit en wanneer het slechtheid, maar de top komen, daar het op.
0: Daar alleen mensen vleien. Sarantina, nu hebben we dan hier een schoof van waar Ruben en Mary dat doen erleven.
3: Ja.
0: In werkelijkheid, de ganze part van bevriedigd leven dat handelt zich als zij aan verhältnis aan. Met morgen en früh en ook met God. Wanneer we niet met God gemeenschap hebben, dan wordt het zeker stukken tussen ons.
3: Dat zo'n grote verrecht om een verhältnis aan onder een ander en daarna wanneer het gestrekt wordt door ons verhältnis met Jezus Christus.
0: So Ruben en Mary, veel meer dankeschön voor mij en zijn voor de en nog meer voor jullie zich met delen. Dit is een troost en ook een aansporing voor zoveel wat je nog niet moest hebben als morgen vroeg op die bed. En dat is werkelijk een schijne ding te beden. Tien en ik hebben dat ook bloos in ons bevriedigd leven geleerd. We zijn niet iemand opgewassen. En veel mensen wat we kunnen, die zijn al voor jaren bevriedigd, die doen het nog niet weten, die kunnen dat niet. Maar dit is een aansporing en ook een troost. So, want je hoort dat van deel en je wunderst wat je kost met die vroeger, met die morgen, betere verhältnis hebben. Fang aan met nu Jezus Christus te rennen. Met arm verhältnis aan. En dan doet het taup. Morgen en früh taup. Taup beden, taup lezen. En wiener onder moet er spreken.
2: De zijn immer, de lied worden taup beden worden ook taup blijven. Ik leef dat als zij er zo. Taup beden, dan ha je de Herren met junten drei. De morgen, de früh en de Herr. En dan ga je hier wat hij zegt. En bed taup doe je ook met arm. Taup dat vallen.
0: Dan hebben we onze rechting van arm. Goed, wel veel meer dankeschön Tina. Dankeschön Ruben en Mary.
3: Dankeschön.
0: En voor de van je wat te dragen doen. Dankeschön voor het dragen. En bij het volgende keer, God met je.

0: maar 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

Tjenja vrogen met zakken bestrijd. Een politische programma van Radio Segenswelle. Mijn naam is Victor Zawadstje. En dit is een programma voor zich wie op die vrogen en te gronden

0: De klok is neien.
1: We gaan werken. Dat de biesbal die heet van den barmhartigen Samariter. En ik moet toestaan. Ik had een chemische Duitse studie dat ik dit moet ha. En dat handelt zich hauptsächlich om die nächsten te leven. Dat was de ganze Geschichte van Anfang. Hier zijn adlige personen en die wil ik eerst erklären, wie die zijn. Wie een Schriftgelehrer. Een Schriftgelehrer, wie einer, der da am Tempel den Priester dein stonen muss, die Menschen lehren und so wieder. En hier, die Geschichte ist auch ein Levit. Und der Wied ist auch ein Tempeldiener. Und Diener für die Juden und so wieder. Und die kommen alle beide von einer Familie. Die werden 12 Stämme Israels. Und die kommen von dem Stamm Levi. Dort kommt das Wort Leviten her. Das ist auch, was dort die Priester herkommen von den Stamm. So, wir haben hier en dat is de geschicht. Een priester, een levit, een traveler die van Jeruzalem naar Jericho reizen deed, en je mörder vallen deed, en een Samariter. Die feier hebben hier. Maar we kijken, die wat er van Jeruzalem rofreizen, die dat, wie een, die waarschijnlijk wist dat het een gefährlicher Weg wäre. En wat zag ik van Jeruzalem rof naar Jericho, Jeruzalem is 1,5 kilometer hecher van Meeresspiegel als Jericho. Weil ik rechts Jericho is, dan werd ongeveer 500 show ongeveer Meeresspiegel. Dat doe je meer als nu al 1,5 kilometer leer als het meer. En dat doe je meer wat aan mijn ladder, dat je daar weer je voeten aan trekt uit. En wo der Kees heilen bannen weer in de vallen nemen. Zo, van deel, als voor een Schriftgelehrer, Jezus de vrouw stellen dat, niet omdat hij niet serieus wat er meint, hoe wijst niet serieus Jezus in de vallen stellen. Dat is zo, dat zo'n mensen, de vrouwen, een veel moest vrouwen, en dan weet hem overal geleid zijn wat hij wil. Die wil een beetje inbrengen met uitproven, met uitvorderen. En hier weer dit man, dit fariseer, Schriftgeleerde, die kwam naar Jezus. Hij zegt, bij een gelegenheid stond een Schriftgeleerde op. En wanneer ze een verzameling hadden, dan werd het meermaals mogelijk dat mensen afstoen worden en wat zaaien worden. En waarom stond er op om Jezus op een proef te stellen? En hij zei, meester, wat moet ik doen om het eigen leven te hebben? Jezus zei, hij zei te hem, wat staat in Jezus geschreven? Zo, wat Jezus zei, hij leert hem trainen, of wat hij zelf leerde. Zegt hij, wat zegt dat Jezus? Nu, de Juden, dat is een finale show, zo'n soort, maar dan ook, die hadden een, vijf van de klasse, dat weer meer van de beker banden van Jezus. Dat hadden ze hier aan het kopje gebogen, dat doos je weer omstieren, dat ze dicht aan verstand zijn. En dan wonen ze touw. Ik wil maar op een, Jesse Wachweer naar Jeruzalem, en, Jeruzalem, naar Israël. Dan eenmaal, je was een klant in die smaaiers, dan wordt het de wild aan zet. En weer een Juden wat opstond, die meer het hoog snoef, en die bouwen zich eer een boontram, noem, en het wiet wat een wat ze kunnen, en dan bouwen ze het om een stieren, en dan vonden ze om te, voor zichzelf zo te beten. Zo, de Juden hadden een ongewaarheid dat, je zaad moet aan een kleine doosje bijna zijn, kleine schreeuwen wie over wie je omstieren, oude boon. Dik in verstand. Dat andere was, dat moet zo licht met wat zijn. So die Ungewahrheiten von den Menschen mögen Eindruck, was Jesus sieht und wo Torheit er sieht. Und das Schriftgelehrte, was die wollen Jesus rückfordern. Die wollen an der Frau stellen. Das Sachverstand finde ich, hey, seht, was steht am Gesetz geschrieben? Was lasst du? So, das mehrlich, dass wir eins nur Wort lesen und nicht verstehen. Hei sag, was steht geschrieben und wo lest du? Was lest du? Hei seht. Und das hat zu tun mit, was ich gesagt sei. Du sollst Gott dienen haben von ganzen Horten und von ganzer Seele und mit den Kraften und den Gedanken Gott sein. In die nächsten sollst du so gut sein aus dir selbst. Und ja, jetzt will ich den Thema hernehmen für diese Botschaft. Die nächsten gut sein aus dir selbst. So haftet hier am eine Lehrte tun, was die Schriftgelehrte wüssten, das, was ich gesagt sagt, das, was wir tun sollen. Und nun wie hier die Frau. Was mag ich tun, um das eigene Leben zu haben? Für den Priester heute wird eine ehrliche Frau, wo Jesus wird sehen, denken. Der wird wo das herkommt, denn die Frau. Also Jesus sagt, wo steht geschrieben, was lasst du? Dann sagt sie, du sollst Gott leben von ganzen Worten. Du sollst Gott den Herrn von ganzen Wort, also, wir denken, für ein Wort, das ist der Pump, was am Körper Blut pumpen wird, und das ist doch. Aber das ist auch die Gesinnung, wir haben da, das ist wirklich von Geräten, an der Ministerium, an der Universität, aber wo ist der Seil? Weil, er glaubt nicht, dass er im Wort, als würde sein, dass hier fällt wird, wenn wir gestern schmundet, wenn wir schuldig fallen, dann fallen wir irgendwo hier, nicht so? So, wenn du Hass gegen den Mensch hast, dann ist in den Wort. Das ist das Schaff, das sein wird. Und dann sage ich, wie sollen die Menschen von Worten vergeben? Dort meint, ein Prediger ist eben das, was ich sagte, der Wort ist ein Gefängnis, wo ein so Menschen nicht stoppen. Wir wollen vielleicht sagen, ich kann dich vergeben, aber wie sollen ein Gefängnis schmerzen? Und das handelt sich um, wo setzen sie Anstellung zum Nächsten? Und wenn ich die Nächsten wirklich vergeben kann, dann soll sie das Prediger sehen, dann lohnt ihr den Gefängnis, den Hortensgefängnis rüt. Vom Horten vergeben, das wir können nicht nützlich werden, als was er nicht soll werden sein. Von ganzer Seil. Nee, was ist der Seil? Das ist das Wort, was von einem Menschen ist, was nicht sterben wird. Das ist nicht ans Verstand. Ans Verstand sterbt. Gleich ist der andere Körper der. Und unser Seil sterbt nicht. Doch mein, eigentlich, aber das sagt man schon, dass ich wieder Gäste bei dem Mund, wo wir Gäste nicht denken, dann, an der Seil. Und von uns Seil selber Gott leben. Doch meint, ich habe reine Gedanken, doch meint, hol Gott an mein Wort an ihr, und ich will nicht Dinge tun, was dort verschmutzen. Und mit alle Kraften. Wenn wir denken, wofür Kraft brückt dort, nicht reine Gedanken haben. Da kann ein Mensch ganz mit mehr. So wie sagen wir, unsere Kraften Gott leben. Alle Kraft unwandert. Nö, wie sie donen, haben von der all gesungen, der Gott ist hier, nur pro Kraft. Und dann sagt er, und die nächsten Gott sein. Und die nächsten sollst du so Gott sein, aus dir selbst. Na, weil ihr seht, ich habe Probleme, ich habe mir auch Probleme gegeben. Und so leben, dass ich mich selbst leben darf. En vele van hun doen dat. Ik denk dat ik nog wat echt in een restaurant kan eten, mijn honger. Dan kan ik een vrij kostmilk moeten geven. Ah, ja, ik leef die ganse veel zelfs. Dat kan dat ze vrouw wat mijn aantjaan. En vele van hun doen dat. Vele gaan al veel mensen en moeders betoeld voor niks. En dat is de niks ook leven, zoals die zelfs. Ik kan mezelf de moed hieten, ik kan de niks ook de moed hieten. Nu, dit is een leef, en we denken dat we ook niet gaan, maar leef half grenzen. En ik hoop best een paar vrouwen, wat je nu al duidelijk zegt. Want de weer meer dicht bij de vroeg komt, wat passiert? Dan zeg je, ben af jong, door voort, nee? Dus dat is mijn vrouw. Zo, de leefhaftgrenzen. We leven niet allemaal rein. Wanneer ik een andere vrouw leven doe, dan meint ik word die beschützen, ik word die, wat die helft wil helpen, of ik word geen noten wel aan van die. Dat is niet mijn vrouw, die toest ik niet aan. En zo ging ik goed op dat. Dat ik kon niet geen mijn God en zingen. En zo, hij had op klaar. De nächsten leven als ze zelf. Wel, dat wie een denk. Als een denk wat we moeten verstaan. Leefhaft grenzen. En eens moet zelf voor de grenzen op aardig te steden. Hoe hij ziet in het nächsten leven was hij zelfs. Verstandig, dan zegt Jezus, du hast du raag gezegd. Weet je wat dat voor priesterlijke feit aan? Jezus zelf zegt, du hast du raag gezegd. Dat is raag. Dan zegt Jezus wieder, du dort. Dan wirst du leven. Nu, dit. We meenen, ik kon het niet gewoon verstaan, hij wil Jezus voor zijn uitvaderen. Dan wil hij zichzelf nog recht voor je. En zegt hij Jezus, wer is mijn nächste? Nu wil hij weten, wer is mijn nächste? Want ik nächste zal leven dus mezelf, wer is hij? Dan antwoordt Jezus, Amen zeed. So, nu komen we wat de geschik, wat we meestens kan doen, wat het onze kan, wie wij zeggen uit. En dat is ons predersche schuldig. Dan zegt het aan de ginken mens van Jeruzalem rauf naar Jericho. Jeruzalem is 1,5 kilometer hecher aus Jericho. En dat is niet dat Jericho grondstig is, dat zijn ik heb 400 mil dat zijn. Maar dat zijn vielleicht 14 mil. Wat Jericho af is van Jeruzalem. Dat gaat door 1,5 kilometer rauf. Zo, hij zegt, de antwoord Jezus en zegt aan, er ging een mens van Jeruzalem rauf naar Jericho. En die mensen verzinnen alle wat om rauf komen naar Jericho. De doden wisten krak wat het bedienen deed. En wat passiert? En hij vallen de reben aan en heen. Dan reiten ze aan de kleider van Karpa, sloegen hem en gingen wachten en leiden hem hoofddood liggen. Dat wil niet dat de mensen niet wisten dat er nu voor weer aan te gaan. Er waren viele Arken, er waren viele Städten, wo der Reber sich verstecken konnte, und auf einem kommen. Und es ist ein, der wird noch, dass sie sich einzumal zu deiden, und wir waren selber arg, dann waren wir kein Kick, und ich bekomme dann, kämen sie den Terderken, fallen den Ewan, der lacht schon ab. So, das neue Dach wird dann wie ja, wird es gleich so, für die Menschen nicht so ansehnlich, dass sie nicht vor den Stall holen. Dan trof ik zo dat een priester, die zelfs een waak rofging, en als hij de man zag, ging hij aan de andere zee voorbij. Zo, daar kwam ook een priester. En een priester, die moest zich reinhouden, omdat hij die ding stonen kon. Wanneer hij een dood moet aan je voet hebben, dan kranken mens, dan moest hij 7 dagen of nog langer leren wat hij erin wil. Zo, wanneer we als een priester in de steden inloten, dan wil je vielleicht zeggen, nou, dat hebben we verstaan. Nou, meer mij denken aan een prediker in Manitoba, als ik in de Bibelschule over hier. Er kwam een dag, morgen een dag, toen bij de school. Dan zei hij wat hij de feerwerk ervoren had. Hij zei, wie Christen, wie voren alle zinders naar kerk. En hij vroeg de hand in een astro en was een langhoge jongens, die zijn er stekken gebleven, die roofje voor een stekken gebleven. En dan vraagt hij zich, zal ik den helpen? Hij al stel, en wel de jongens halen Richard, die kennen dat niet. Zegt hij de jongens, ik wil wat van jou niet afhouden. Zegt hij, dat wordt geen herstel houden. Hij gaat er en verziekt mensen af te houden en die geen herstel. En dan ziet dat hij de boodschap brengt. Ringen zal en de kerk. En dan vraagt hij zich, wat is nu wichtig? Dus die jongens die helpen, of de mensen wat er al over zin aan de boodschap gaan, waren gewoon prediken voor die. Hij entschlitt. Hij wordt er blieven, hij wordt er helpen wat er bieden zijn. En ik had de laatste angst in Klimus gegeten, waar dat wie over. Ze kregen in de ruut, ik deed de hulpschrift aan een stel, waar ik niet kwak voor. En had eeuwig te helpen dat ze de ruut kregen. En dit spreekt je dan met, zegt hij, dat voor mijn niks, en dan moet ik de scheiding merken. Wil ik leven de kwak, en de kwak zijn bij de mensen wat al nog zin aan de wirtschaft hebben, of wil ik deze mensen van de wirtschaft te zijn wat hier in blad zijn? Nee, dit is lang geweest. Over hij nam het ernst en hij blijft op wat de buiten weer. En zo deed de priester dat. Die ging een ander ziet voorbij, hij wil zich niet aanschwingen met die. En sagte Groot ook, kam ook een Levit. Als die wat doorkam en de man zag, ging hij aan de ander ziet voorbij. So, wie weten, der Levi sagt den Mensch, der Priester sagt den Mensch auch, ob er die Entscheidung für die Verbiegung, den nicht erhalten. Wie sei, können ihr könnt ihr vorsehen. Und ich weiß, du wirst viel von dir reden, von dir, wenn du einer besiegt wach hast, so stell hol. Und viel muss erst ein bisschen fall auch. Einzig muss er wel, Hannes, der wel, Batterkabels haben wir an den Start. Meiste Batterkabels haben wir überfallen, sie den Moment, was wir im Fall haben. Das passiert, das passiert. Dann soll ich dir die Entscheidung merken, wo Menschen nicht halten. Und das ist eine Entscheidung, was du nicht zu mir haben. Wer ist mein Nächster? Wem soll ich halten? Du wirst. Nou, dat is echt lekker, als hij mij vertaald werd. Er was een holleman en zien Manitoba. Hij nam een hitchhiker met. En hij vond aan te zorgen te doen van Jezus Christus. En de mens bekeert zich om de haar nog. En als hij vertrouwde, hij ruikte een kruppe ruikt. En als hij vond mij nog, de volgende dag vond hij, zei hij, die doet me gisteren met. En ik had je rekening te doen te merken. Go aan de koor en check op ze zat. De lichten massa. Hij had een koor en je check hem zeggen. De lichten massa. Zo. Hij leefde de nekste zo succes. En nu niet met. Hij leefde in zijn zeil ook. Wil hij wel ook dat hij ook zal. Den Herrn Jezus kan. En hij leerde in kan. En dat laat zien leven. En dat is voor mij veelmaals een troostje was. Ik beter even, want ik moest al stel houden met hem helpen, dat ik er wat doen. Ik had veel moeten doen. Ik heb veel met hitchhikers met je nog. En wanneer je alleen haast een hitchhiker te zorgen, zit ik gewoon niet gelijk wachten aan, waar ik gewoon zijn, maar doen. Ik blijf dan niet, die eerste zo, het ligt als een kwal ben. Nu ik heb met deel. Behoef hangt om van de mens. Met vrouwen. Dat is mij zeer wichtig geworden. Menschen en steeds vrouwen best bekeerd. Ja, vrouwen. Hoe staat het in je leven? Kannst du Jesus Christus? Die dann kann ich antworten, jo, nee, ich kann ihn nicht. Und wenn er ist, wenn er sagt, er kann ihn nicht, dann kostet er und kann die sagen, wer er ist und was er das für die. In dem Weg haben viele Menschen können andere Menschen haben, aber du, dort sei sich bekehr. Hier ist der Weg, der geht ein Unterschied vorbei. Dann sagt er, über uns der Samariter, op zijn reis wat doorkwam en die man zag had hij medelijden met hem. Die ik hem toch wat nou? Hij had medelijden met hem. Aan de andere die hier waren bepaald dat de impression had, hij had medelijden met hem. En wat deed hij dan? Dan ging hij aan en bebonk aan zijn wonden en gaat door hij en Wien. Nein, dann mehr, dann sagt er arm ab den Esel, knapp, nehm arm, in das Großhüß, in der Säule. Wie denken wir, den riesen Menschen, blödige Menschen, haben ihn gewonnen nehmen, der wird gesagt, ganz süß. Well, listen Sie ihn fort, ich hab eine Lara gesagt. Er sagt ihm ab den Esel, knapp, ab eine Lara gesagt, en dan had ik angst dat hij would aanschwien. Aan wie dat doet van de aanschwien, dat hij had medelijden met deze man. Medelijden gaan als doen wat ik kon doen. Ik kon niet doen wat ik niet kon doen. En ik weet ook dat zijn gezaten van land, wat ik met een verwonding kon doen, wat ik hem uitleg was. En wat ze oppassen, dat ik niet gewoon met die moven, de regen opbreken en je nek afbreken. Je moet je woord zijn daarvan. Maar ik heb daar wie wat we kennen dan. Zou je wel echt de police te voelen? Zou je wel echt te zijn als er wat is wat ik helpen kan? Hij noemt hem de gasthuis en bezorgd aan. Hij laat hem toch niet verzorgd, hij bezorgd aan. Als hij de nächsten dag verloten wohl, jink hätte den Wirt, jef hätte den Wirt zwei Sauberstecker, und seht, er soll dem besorgen. Und wat dort meint, meier kosten wird, wird er den nächsten betonen, wann er zurückkommen deit. All diese Dinge, wat er deit, weiß, dort er ein Mitleid hat mit denen. Menschen haben Mitleid. En ik word aan hier zijn vele ook van de kerk, van de seminole, wanneer we veilig zijn ze medelijd met die. En die verzekeren in te helpen. En hij blijft er ook na. Nächsten dag vanmiddag heeft hij uitgevonden waar hij deed, de verwonder. En de nächsten dag, als hij de nächsten dag wil verloten wil, geeft hij den Wirt twee zilversterker en zeed. Hij zal hem bezorgen, en wanneer het meer kosten wordt, wordt hij aan betalen wanneer hij terugkijkt. Of wanneer hij dat next one voorbij kijkt. Zo, al deze dingen wat hij deed, wiesen hij hadden met leid. Hij betaalde wat het eerst is, wat het kosten is gebleven, en zei hij, ik word het betalen wanneer hij naar meer komt. Dit is een bezorgnis voor de nächsten. Dit is wo Jesus hier die Schicht liegt, wo wir die Nächsten leben sollen. Nu vroeg Jesus den schaffenden Frau, wonen von der drei denkst du, wie ein Nächster zu dem, der Rebbe in den Hängen gefallen wird? So nu wird bei den Priestern Antwort geben. Er hat drei Menschen verlacht, Wanneer van de drie had metleid? De Schriftgeleerde zei, die metleid hadden met hem aan had, Jezus zei aan, dan go en doe ook datzelfde. Zo twee uitdrukken wat bijzonders rutsteken en dat is een opschnitt als de nächsten leven als die zelfs als eind. En tweede is, go en doe die zelfs hier. Dat is een akko dat Jezus tussen schriftlichen geven dat en ik wil dat ze antwoord wat ze van ons hebben deel. Go en doe dat zelfs hier. Wanneer wie Jezus Christus gehoorzaam zijn, wie wir hem aangenomen hebben, dan wil de Heer hebben dat wie zullen ook dat eeuwig hebben voor de nächsten. Ik heb mooi met mensen gered en je vraagt, hast je Jezus moet aangenomen in leven? En velen zeiden nee. En dan vroeg ik, woest wel? En dan zegt hij, joh. Dus zijn tijden waar mensen meer hungrig zijn, waar dat laat je haast. En waarvan kan ze me niet hier weer, dat wie ik vrede aan de GMC. En dat is keren alle werk zich bij mensen. Eens in de dag dan weer twee werk, wat kennen we in Herren en jongen of vroeg, wat aardig. Dat je hem einfach tijd en dat je hem slaagt. Ik hou twee werk kennen om Herren geleerd. En dat is niet lang, dan weer wel weer. Maar ik voel me bezeken, en ik ben weer een trucker van Mexico. En dat is een truck verbinden. Voor ik zal middag hard. Maar voor middag, hij wordt dus ombeen naar voren. En hij heeft vorig jaar een harde in haar nog, En dat is eigenlijk, geloof ik, zeer wichtig voor die en voor mij, dat wie onze nächsten van woorden goed zijn. Niet in vermoeden, niet in dom zijn. Maar in leven. Je leefwiesen en verzekeren te halen. Wanneer we hier dit weer kijken, dan zijn we dat wat Jezus hier wichtig weer en wat de priester wichtig weer. De priester weer wichtig, hij wil Jezus een vrouw stellen, rückvaderen en Jezus heeft hem een antwoord dat hij zelfs beantwoorden moest. Ook tijd, ook kort. Zo, ons afgehoord is opgeschnitt nu als de nächsten te leiden. De nächsten metleid te gaan. Ik weet dat ik doe dat niet zoveel als ik dat hier in Woodwell doen, maar ik leid ons afgehoord zo krankenmuziek. Mensenmuziek, en hoe zijn die? Wat doen die? Für die Help. Wann lässt sich aufschnitt, die auf ungeschickt von dir, dann frage ich, ob sie was gehorsam nimmst, dort, was der Herr jetzt gesagt hat. Wer wir dort tun, was der Herr von uns verlangt, wer wir am gehorsam sein, wer wir uns trösten und verlangen. Wir haben noch Stunden im Gebet. Hans himmlische Vater, wir sind hier fertig. Ich danke dir für jeden, der gekommen ist. Du kannst, wo unsere Gott sind. Und ich freue mich, dass du uns was wirklich fällt. Mit Mitleid für Nächsten. Mit Kraft, die Nächsten was zu tun, was wir können tun. Herr, wir wissen, dass du wirst nie nicht von uns was verlangen, was wir nicht können. Hoe eens om westen wordt wat we niet willen. Naar meer kans wel ik. Door te doen wat u westen wil doen zelf. Ik weet om kracht, om moed, dat we die gehoorzaam zijn en door te doen wat u westen wil doen zelf. Ik empfeer iedereen aan die heen. Goed met ons van je van je gewoon. Leiden voor ons en beschut ons voor je gewoon. En winnen om Jezus willen. Amen.

Stuur uit Tim Dynan. Ara gluist u die veld Maya Teleer. Gluist u die veld in Jeratra Dynst. Ara wo stelst u die aan Tim Gott Dynan. Welkom te de Evangelische Boodschaft Radio Program. Mijn naam is Wes Hepner. Ik zie zo dankbaar dat u vandaag harken deest. Te God zien woord en vandaag weer de tweede potje van David Ossen Dyna. Groots ver David Goliath. Vetten dat, en je wennen dat, dood merken dat, zij wie zien wat als in deiner. En kavi van am leren en zijn, wo wie in 2026 zijn en gestalt zijn. Wenn wie weiten David, horen wat, no God zien wat. So wo emma die harken des, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Mexico, Colombia, hier in de States in Canada, Deutschland, dankschein. Ik wens du wusch harken en zijn. Wat is en wat van een deine? Wat kost u deinen? Wenn de Titus kart, Jezus Christus Kempel trägt en am fehlt dat an Arbeiter en deiner, tem zien Rick wieder bühen.

Du hast gehoord naar de uitvingelische boodschap radioprogram. Mijn naam is Wes Heppner. Ik ben zo dankbaar dat du hast gehoord. Mijn wens is dat du best dichter bij in de God getrokken. En wat hast hem deinen, zes wie van deel hierden in de boodschap. En was wieder God ihren in prijzen. Dit radioprogram is ingesteld van de Sommerfeldse Mennoniten Gemeinde in Manitoba. Van de Bartula Mennoniten Gemeinde in Saskatchewan. En van de Zion Mennoniten Gemeinde in Schoonsenfeld, Manitoba. En ook de Goven van Junt aus Tauhercher. We zijn zo dankbaar voor jullie gebeden en jullie Goven om dit radioprogramm dat het kon wieder gespeeld krijgen voor die Herrchen lest. Wanneer dit programm een zegen voor die es je was, wust je denken aan de Goven checken om dit radioprogramm ondersteunen en dat wie dat wieder kan spelen krijgen voor die Herrchen lest. Onze adres is de Evangelische Botschaft Box 1760 Warman, Saskatchewan, Canada, SOK, via SO. Now, I'm on the Gospel Message Box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK, 4SO. On the website, where you can online geben, ook maya utfingen vende program, ook online harchen as gospelmessageradio.com. Now, I'm on gospelmessageradio.com. On the phone number, when you freuen han, oder wooden, Port van een WhatsApp-groep zijn, waar deze programma ieder week voor je checkt, dat voor nummer is 306-230-7807, dat is een knodische voor nummer. Nog eenmaal 306-230-7807. Dankjewel voor harken, dankjewel voor ingestetten, dankjewel voor beden. Ons ziel is, verlorene mensen naar Jezus Christus te wezen, gerade mensen te helpen, wieder leren en moed te maken, en in alles Jezus Christus te verheerlijken. Ik wens die God zijn rijke zegen deze volgende week.

Ik verafscheid me van jullie van jou. In Lugend en ook waar de nächste Mool te horen. Onze onschrijf is Box 248, Guatemala, Chihuahua, Mexico, 31500. Ons telefoonnummer is 625-584-1080. Onze godsdiensten die vangen zondag klok 9 aan met zondagschool. In klok 10 is de hauptgottesdienst in zo'n uwe klok 6. En naast dit in ook een kamp 22 Blumenwood.

aan ze programma's en alle op cassette te hebben. Een cassette met 2 programma kost maar bloos $10. Wanneer je iedereen een van onze programma bestellen mocht, schijk dan het geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van deze station, waar je die van hier zelfs veel biljet hebben, als wanneer je die van Canada toeschijken. De nummer voor dit programma is 309. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt het programma nummer 309.

0: En vaar 34 lees wie, zij uber verstonden daarvan nocht. Ze chijmen nicht doorheen, wat hij zeed, en wisten nicht van wat hij reed. En waar is dat bij ons? De jenja hadden dat al bij een ander gelijnetje heet, wat Jezus zeed. In Lukas 9, vers 44 staat zo geschreven.
1: Zorgst zo dat je hier wat het zei. Wilst dat als mest zo wit, dat de mensen zien wat

Goede Marius. We schaffen dat bedrijven die mal wat niet is. En wanneer ik nog mal wat niet doe, dan moet ik me zo zo concentreren dat ik morgen nog mal wat vergeten doe. Ik doe het mal voor mijn paar hingen met schnieren. Doe wie weet een breitje nog rum en doe wie geen mens ramse, dan schaffen dat. Ohne dat dat gefährlich wordt. En dan dat ik schniedere. En schniedere, wat zei je dat? Deske? Amerhan, dat wat man dat, wat man wel krutlos wordt. En dan, wie ik al zo vertiefd en al die zaken wat dat brukt, en omwengen, en traagbeekje, en gangschalten, en weet wat alles. Dan wie ik trage bijten aan voor ik luis en dan wie ik een eind zie voor en dan wat ik aan ik had vier te schnieder of te loten. Nou, oba, dan moet je even drie bijten aan nogmaal van verre ontvangen. Zodat dat van eenmaal wat niet deed en dan een zo concentreerd is en dat moet ik denken en ja, moet ik denken dat wat geweldig smak geloten gaan we de trek dat doen met een opgehoevende schnieder even vlechtstuzen dat niet. Zo, wie gaan van de oude vrijdag. Vandaag is de 9e oktober en alle, dat is vandaag al nog ziemlich abregen. In deze omgeving, Sommerfeld, Barchtel, Tres Palmas. In 90% geven de Waradienste aan en wat mij hier zo interessant laat, die hand waren een hoopning op millimeters. 53 millimeter, dat is like voor de jongens niet mal weinig. Dat zal opwarmen bij 31 graden en makkelijk worden bij 21 graden Celsius. En een sterke wind uit het westen. Dat is mal wat beter gewoonlijk het voor deze gegend. Er is voor Paraguay 7-7 sterke wind uit het westen bij 52 km per stund. Ik neem al aan dat je wat zich dan ernst van de banane zijde er aan de draaien en dan wat dat toon op huste. En nou ja. Dan wens we ons helemaal een dag waar alle kennen in zekerheid blijven. En waar de andere richtingen ook kennen voor zich blijven. De volgende hart wens we ons helemaal een leid aan.